0: voor het Zuidoosten. Sport FM Continu. Elk uur de hits van de wereld. Sport FM Continu. Dit is een nieuw uur. Een nieuw uur. Goeienacht. Zuidoost-Limburg. Prettig weekend. Dit is Sport FM Continu.
1: Dit is het geluid van jouw zomerstation. Summer.

0: voor het Zuidoosten. Sport FM Continu. Elk uur de hits van de wereld. Sport FM Continu. Dit is een nieuw uur.
1: Een nieuw uur.
0: Goeienacht.
2: Dit is Summer Beats.
3: Summer Beats.

Bumbum na rajada, bumbum, bumbum.

0: het Zuidoosten. Sport FM continu. Elk uur de hits van de wereld. Sport FM continu. Dit is een nieuw uur. Een nieuw uur. Goeienacht.
1: Prettig weekend.
0: Sport FM continu.
2: Dit

Sport FM continu. Sport FM.

0: jouw zomerstation.
1: This is Summer Party Mix by DJ Costa.
2: Het is zomer. Op je radio. Sport FM continu. Zomerradio.

0: Oosten. Voor het Zuidoosten. Sport FM continu. Elk uur de hits van de wereld. Sport FM continu. Dit is een nieuw uur. Een nieuw uur. Goedemorgen.
1: Are you ready?
0: Zuidoost-Limburg. Goedemorgen. Dit is Sport FM continu.

kraai. Wakker worden, wakker worden, wakker worden. Sport FM continu. Goedemorgen.

dancing. All these things that we took for granted.

Sport FM continu. Goedemorgen. Elke dag het beste uit de 60s, 70s, 80s, 90s, nillies en de nieuwste hits. Sport FM continu.

0: Zuidoosten voor het Zuidoosten. Sport FM continu. Elk uur de hits van de wereld. Sport FM continu. Dit is een nieuw uur. Een nieuw uur. Goedemorgen.
1: Are you ready?
0: Zuidoosten. Goedemorgen. Dit is Sport FM continu.
2: De Facebook battle. Veel lawaai en hanige kraai.

0: SportFM.
1: Continu.
2: De SportFM in the Mix Dance Night.
3: De SportFM in the Mix Dance Night.
2: Iedere vrijdagnacht van middernacht tot 6 uur.
3: De beste dance, house en retro hits.

0: FM. Dit is drie uur lang de ochtendshow. Veel lawaai en hanige kraai.
1: Sport FM. Jouw grootste voor het Zuidoosten. Sport FM, continu.
2: Elk uur de hits van de wereld.

0: Dit is Sport FM Continu. Elk uur de hits van de wereld. Straks meer, maar eerst het nieuws. Goedemorgen. Vlaams minister van Onderwijs Zuhal Demir maakt dit jaar en de komende twee jaar telkens 60 miljoen euro vrij voor de uitbreiding van scholen. Dat schrijft de Zondag. Nieuwbouwprojecten moeten ook meer plaatsen creëren op scholen. Het geld is voor alle types Nederlandstalig onderwijs, zegt Demir. Basisonderwijs, het secundair en het buitengewoon onderwijs. De Amerikaanse president Trump heeft zijn weekendverblijf ingekort en hij is onverwachts vroeger teruggekeerd naar het Witte Huis. De Amerikaanse regering geeft daar geen uitleg over. Het heeft mogelijk wel te maken met de situatie in het Midden-Oosten en de aanval van Houthi-rebellen in Jemen op de Saudi-Arabische hoofdstad Riyad. En dan excuses van Ed Sheeran net voor zijn concert in Philadelphia. De afgelopen week bleek rapper Macklemore geschrapt uit zijn voorprogramma omdat die Free Palestine had geroepen. Sheeran erkent dat hij fouten maakte en dat politiek eigenlijk niet op concerten thuis hoort. Maar we kunnen niet naast de situatie in Gaza kijken, zegt hij.
1: This is a humanitarian issue and I cannot hide how I feel about it anymore. What is happening in Gaza is catastrophic.
0: Concertorganisatoren hadden er deze week nog mee gedreigd om Ed Sheeran te schrappen. Anderlecht heeft zijn Europese nederlaag van de afgelopen week weggespoeld met een ruime zege in de competitie. 3-0 tegen Zulte Waregem. Verdiend en niet evident, benadrukt coach Vitor Bruno.
2: We made the game, went to our side. Because we're playing against a very good opponent that had no losses away from home so far. Even drew 0-0 against Saint-Gilloise. So we have to put the things in perspective and give the right credit to the players.
0: Anderlecht springt nu naar de vijfde plaats. Zulte Waregem is zesde. En Navi Thiam is helemaal terug. De drievoudige Olympisch kampioene won de zevenkamp in het Franse Talence. Norwitz was daar derde. Het was voor Thiam de eerste zevenkamp in twee jaar tijd. Thiam en Vits bleven wel onder de WK-limiet. De regen trekt weg en vanmiddag is het stilaan overal droog vanaf de kust. Maximaal tussen 16 en 22 graden. Morgen overwegend zonnig en tot 22 graden. En vanaf woensdag gaan we naar warmer weer met tegen eind deze week al 25 graden.
3: Specialist in maatwerkkasten, dressings en keukens. Hubo Bilze, Tongerse straat 75 in Bilze. Voor al je vragen kan je ons ook bereiken op 089 41 52 35. Klus Hubo dus.
4: In Bilze hoestelt op 106.9 FM. In Tongerborg-Loon op 107.7 FM. En wereldwijd via sportfmcontinu.be. Dit is Sport FM Continu.
5: Are you ready?
6: Zijn we Goedemorgen.
0: Dit is Sport FM Continu.

0: 6 uur. Sport FM. Dit is 3 uur lang de ochtendshow. Veel lawaai en hallige kraai.
1: Sport FM. Sport FM. Jouw grootste voor het Zuidoosten. Sport.

vandaag het beste uit de 60s, 70s, 80s, 90s, nillies en de nieuwste hits. Sport FM continue.

0: Dit is Sport FM Continu. Elk uur de hits van de wereld. Straks meer. Maar eerst het nieuws. Goedemorgen. Vlaams minister van Onderwijs Zuhal Demir maakt dit jaar en de komende twee jaar telkens 60 miljoen euro vrij voor de uitbreiding van scholen. Dat schrijft de Zondag. Nieuwbouwprojecten moeten ook meer plaatsen creëren op scholen. Het geld is voor alle types Nederlandstalig onderwijs, zegt Demir. Basisonderwijs, het secundair en het buitengewoon onderwijs. De Amerikaanse president Trump heeft zijn weekendverblijf ingekort en hij is onverwachts vroeger teruggekeerd naar het Witte Huis. De Amerikaanse regering geeft daar geen uitleg over. Het heeft mogelijk wel te maken met de situatie in het Midden-Oosten en de aanval van Houthi-rebellen in Jemen op de Saudi-Arabische hoofdstad Riyadh. En dan excuses van Ed Sheeran net voor zijn concert in Philadelphia. De afgelopen week bleek rapper Macklemore geschrapt uit zijn voorprogramma omdat die Free Palestine had geroepen. Sheeran erkent dat hij fouten maakte en dat politiek eigenlijk niet op concerten thuis hoort. Maar we kunnen niet naast de situatie in Gaza kijken, zegt hij.
1: This is a humanitarian issue and I cannot hide how I feel about it anymore. What is happening in Gaza is catastrophic.
0: Concertorganisatoren hadden er deze week nog mee gedreigd om Ed Sheeran te schrappen. Anderlecht heeft zijn Europese nederlaag van de afgelopen week weggespoeld met een ruime zege in de competitie. 3-0 tegen Zulte Waregem. Verdiend en niet evident, benadrukt coach Vitor Bruno.
2: We made the game, went to our side. Because we're playing against a very good opponent that had no losses away from home so far. Even drew 0-0 against Saint-Gilloise. So you have to put the things in perspective and give the right credit to the players.
0: Anderlecht springt nu naar de vijfde plaats. Zulte Waregem is zesde. En Nafi Thiam is helemaal terug. De drievoudige Olympisch kampioene won de zevenkamp in het Franse Talence. Norwitz was daar derde. Het was voor Thiam de eerste zevenkamp in twee jaar tijd. Thiam en Fitz bleven wel onder de WK-limiet. De regen trekt weg en vanmiddag is het stilaan overal droog vanaf de kust. Maximaal tussen 16 en 22 graden. Morgen overwegend zonnig en tot 22 graden. En vanaf woensdag gaan we naar warmer weer met tegen eind deze week al 25 graden.
3: Specialist in maatwerkkasten, dressings en keukens, Hubel Bilze. Tongersestraat 75 in Bilze. Voor al je vragen kan je ons ook bereiken op 089 41 52 35. Klus Hubel dus.
4: In Bilze hoeselt op 106.9 FM. In Tongerborgloon op 107.7 FM. En wereldwijd via sportfmcontinu.be. Dit is SportFM Continu.
5: Goedemorgen!
4: Het komende uur van 9 tot 10 uur gaan we fout en loud.
5: Dit zijn de Fouten 19, Sport FM, Continu.
6: Dit uur met Benny Marshall.

0: voilà, mijn fundament is bijna uitgegraven. Maar tegen dat beton maken, daar zie ik nog opstellen.
1: Maar allee, Karel, ga toch naar de betoncentrale Koopmans DC. Die staan bekend voor het leveren van stortklaar beton en stabilisé. En je kunt het er zelfs afhalen. Beton bestellen is Koopmans bellen. Betoncentrale Koopmans DC aan de Industrielaan te Hoeselt. Elke werkdag open vanaf 6 uur 's morgens. En zelfs op zaterdag van 6:30 tot 11 uur. Beton bestellen is Koopmans DC bellen. 089-32-0050.
2: Softwash Express in Hoeselt-Bilzen. Industrielaan 109 Hoeselt. Uw vooruitstrevende en milieubewuste carwash. De perfecte wellness voor uw auto. Ons voorwasprogramma samen met de drie wassystemen Basic, VIP of het unieke Nanotech zorgen voor een perfecte reiniging van uw wagen. Wij wassen uw auto met afbreekbare milieubewuste producten. Veilig voor uw autolak, velgen, schijfremmen, rubbers en ruitenwissers. Je kan er ook terecht in de drie selfwashboxen. Geniet van maar liefst 2 gratis beurten bij een wasstraatabonnement van 10 wasbeurten. Bij ons gratis stofzuigen tijdens de openingsuren. Carwash Center Softwash Express. Hoeselt-Bilzen. Onklopbaar in prijs, kwaliteit en milieubewust. Simply the best.
3: Sport FM continu.

Wij gaan totaal fout. Dit is het uur van de foute hits. Dit is de Foute 19. De Foute 19.

Start FM continue. Ben je als DJ, danscafé, discotheek of organisator op zoek naar net dat beetje meer? AS Productions uit Mopertingen is uw partner in sound, light en vision. Andy van Sichen helpt je graag verder met persoonlijk advies en deskundige informatie. Feest, fuif of show. AS Productions is the way to go. Sound, light and vision. Your event, our mission. AS Productions. Betonweg 22 Mopertingen. Bel 0476 53 67 29 of check www.asproductions.be.

0: werkdag gaan we nog meer dan voluit de boel. Je hoort ze hier, de Foute 19. Van 9 tot 10 bij SportFM Continu. Voor een origineel juweel in 18 karaat goud of zilver kan u terecht in de Wijngaardstraat 10 in Münsterbelze bij Fransen Marcelin, verdeler van de bekendste merken. Alle juwelen in 18 karaat goud, zilver of titanium. Uurwerken van Rodania, Festina, Boccia, Lotus en Casio. Naar wens maken we van uw oud goud een nieuw juweel. Maar ook voor herstellingen kan u bij ons terecht, in eigen atelier. Juwelier en goudsmederij Fransen Marcelin. Doorlopend open van woensdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur. Zaterdag doorlopend van 9 tot 17 uur. Zondag, maandag en dinsdag gesloten. U vindt Fransen Marcelin ook op het internet. Op fransenmarcelin.be. Mail naar info@fransenmarcelin.be.
1: Oh nee, mijn scherm van mijn iPhone is gebroken.
2: Geen paniek. Bij Zizo Service Center zijn we er voor jou. Wij repareren jouw gsm snel, vakkundig en tegen een scherpe prijs. Of het nu een gebarsten scherm is, een batterij die leeg is of waterschade, onze experts staan voor je klaar. En het beste van alles, je smartphone is vaak al binnen een uur gerepareerd met originele onderdelen en met 2 jaar garantie. Zizo, voor service en reparaties ook van laptops, pc's en gameconsoles. Ook als je ze niet bij ons hebt aangekocht.
3: Bezoek de Zizo-winkels in Bilze, of Sint-Truiden. Of plan eenvoudig een afspraak online op zizo.be. Dat is Zizo met dubbele O.
2: Zizo, onze service maakt het verschil.
4: SportFM, continu.

Prinsen van Goud. Oud of zo fout. Van 9 tot 10. De Foute Hits. Dit is de Foute 19.

0: Dit is Sport FM Continu. Elk uur de hits van de wereld. Straks meer. Maar eerst het nieuws. Goedemorgen. Vlaams minister van Onderwijs Zuhal Demir maakt dit jaar en de komende twee jaar telkens 60 miljoen euro vrij voor de uitbreiding van scholen. Dat schrijft de Zondag. Nieuwbouwprojecten moeten ook meer plaatsen creëren op scholen. Het geld is voor alle types Nederlandstalig onderwijs, zegt Demir. Basisonderwijs, het secundair en het buitengewoon onderwijs. De Amerikaanse president Trump heeft zijn weekendverblijf ingekort en hij is onverwachts vroeger teruggekeerd naar het Witte Huis. De Amerikaanse regering geeft daar geen uitleg over. Het heeft mogelijk wel te maken met de situatie in het Midden-Oosten en de aanval van Houthi-rebellen in Jemen op de Saudi-Arabische hoofdstad Riyad. En dan excuses van Ed Sheeran net voor zijn concert in Philadelphia. De afgelopen week bleek rapper Macklemore geschrapt uit zijn voorprogramma omdat die Free Palestine had geroepen. Sheeran erkent dat hij fouten maakte en dat politiek eigenlijk niet op concerten thuis hoort. Maar we kunnen niet naast de situatie in Gaza kijken, zegt hij.
1: This is a humanitarian issue and I cannot hide how I feel about it anymore. What is happening in Gaza is catastrophic.
0: Concertorganisatoren hadden er deze week nog mee gedreigd om Ed Sheeran te schrappen. Anderlecht heeft zijn Europese nederlaag van de afgelopen week weggespoeld met een ruime zege in de competitie. 3-0 tegen Zulte Waregem. Verdiend en niet evident, benadrukt coach Vitor Bruno.
2: We made the game, went to our side. Because you're playing against a very good opponent that had no losses away from home so far. Even drew 0-0 against Saint-Gilloise. So we have to put the things in perspective and give the right credit to the players.
0: Anderlecht springt nu naar de vijfde plaats. Zulte Waregem is zesde. En Navitiam is helemaal terug. De drievoudige Olympisch kampioene won de zevenkamp in het Franse Talence. Norwitz was daar derde. Het was voor Tiam de eerste zevenkamp in twee jaar tijd. Tiam en Vits bleven wel onder de WK-limiet. De regen trekt weg en vanmiddag is het stilaan overal droog vanaf de kust. Maximaal tussen 16 en 22 graden. Morgen overwegend zonnig en tot 22 graden. En vanaf woensdag gaan we naar warmer weer met tegen eind deze week al 25 graden.
3: Specialist in maatwerkkasten, dressings en keukens. Hubo Bilze, Tongerse straat 75 in Bilze. Voor al je vragen kan je ons ook bereiken op 089 41 52 35. Klus Hubo dus.
4: In Bilze hoeselt op 106.9 FM. In Tongerborgloon op 107.7 FM. En wereldwijd via sportfmcontinu.be. Dit is Sport FM Continu.
5: De nooit vervelende hits.
6: Bart Motar.

0: Ja, we staan er vaak niet bij stil, maar het gaat immens snel. Niels de Stadbader en onderweg. Welkom in een nieuwe aflevering van de Nooit Vervelende Hits.
1: Bart Mutar.

0: De Canadese Roxanne zanger Brian Adams, die in 1985 zijn eerste hit scoorde met Run To You. De klassieker The Summer of 69 behoort natuurlijk ook tot zijn oeuvre. En in 1991 voerde hij de hitparade aan met Everything I Do It For You. Het nummer was het meest succesvolste plaatje van de 90s. We namen jou mee terug exact naar 1991 met Brian Adams en Everything I Do It For You.
1: Dit zijn de nooit vervelende hits.

0: Vrije Tijdscomplex Active Tongeren biedt de perfecte combinatie tussen sport, spel en ontspanning. Ontdek een Active 3 squashbanen, 8 snoeker- en pooltafels, een trendy fitnessruimte en judozaal en maar liefst 8 bowlingbanen. Donkere gangen, rennende schimmen, lichteffecten, onheilspellende geluiden en bewapende tegenstanders. Dat kom je tegen in onze nieuwe lasergame arena. Culinair komt u aan uw trekken in de brasserie, terwijl de kids naar hartelust kunnen ravotten in de supergrote indoorspeeltuin. Voor trouw, familie en bedrijfsfeesten kan je terecht in onze feestzaal. Active, een totaal concept in vrije tijd. Voor jong en oud. Rutterweg Tongeren, vlakbij de paardenrenbaan. Surf naar active1.be.
1: Jouw grootste voor het Zuidoosten.
2: Sport FM, continu.
3: 1 uur lang knallen ze uit je radio. De nooit vervelende hits met Bart Mottaar.

Deze Spaanse beatband werd opgericht in 1965 in Madrid. Tijdens de korte loopbaan van de groep wordt er succes geboekt in de vorm van de single Black is Black dat de hitparade bereikte in 1966. En onze volgende gast die heeft toch wel een heel klein beetje geduld hoor, want ze heeft al 1000 keer gevraagd. Dit wordt Lindsay.

gezelligheid spat dan ook weer uit jouw radiotoestel. Wat een radiojuweeltje dat we terugvonden in de hitparade van 1987. Hadden we Gino Vanilli en Wow Horses. Het jaar verdien had hij eigenlijk toch wel zijn grootste te pakken met Hurts to be in Love in 1986. En bereikte toen een top 5 hit in de hitparade. Dit zijn de nooit vervelend hits, tezamen met James Blunt.

0: zou die dan helemaal geen probleem hebben met heimwee naar huis? Ja, deze Peter Schilling zit dan toch wel geconfronteerd na al die jaren met het probleem. Dat eigenlijk het liedje gaat over een astronaut die helaas niet kan terugkeren richting aarde. U luisterde naar een van zijn successen van deze Canadees, Peter Schilling uit 1983. En had het over Major Tom.
1: Muzikaal genieten.
2: Wow.
1: Met Bart Mottaar.

prachtig toch, hè? Af en toe mag een mens een scheve schaats rijden. Een beetje geweld in deze aflevering van de Nooit Vervelend Lids kan helemaal geen kwaad hoor. Met de Belgische formatie T-Shimantic. Werd opgericht in 1980. En ze hadden meteen een grote hit in 1980 met Oelalala. En volgens mij was dat de grootste hit van T-Shimantic. De ontbinding bestond in 1986 en toen zetten ze een punt erachter. Jammer genoeg, want ze maakten toch eigenlijk leuke muziek. Dit hier zijn Love Frequencies en Dancing with the Down.

0: het Zuidoosten. Sport FM continu.
1: U luistert naar de nooit vervelende hits met Bart Motaar.
2: Chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop.

0: het Engelse popduo uit de jaren 80. De twee zingende zusjes Mel en Kim zijn vooral bekend geworden met de hits Respectable en natuurlijk ook deze Shouting Out. Op tragische wijze komt een einde aan hun carrière als Mel in 1990 aan kanker overlijdt. We namen jouw muzikaal mee terug in de tijd met hun grootste hit en een gewezen nummer 1 hit voor Mel en Kim en zal het over Shouting Out.
1: Dit zijn de nooit vervelende hits.

soms een klein beetje bovenuit. En dat gebeurt wel iedereen wel eens een keertje. We namen jou mee even met Ruben Hill en Higher Love. Dit waren wij voor deze week de Nooit Verveeld. Ik dank u voor het luisteren en zeg je natuurlijk heel graag tot en met volgende week.

0: Dit is Sport FM Continu. Elk uur de hits van de wereld. Straks meer. Maar eerst het nieuws. Goedemorgen. Vlaams minister van Onderwijs Zuhaldi Mir maakt dit jaar en de komende twee jaar telkens 60 miljoen euro vrij voor de uitbreiding van scholen. Dat schrijft de Zondag. Nieuwbouwprojecten moeten ook meer plaatsen creëren op scholen. Het geld is voor alle types Nederlandstalig onderwijs, zegt de Mir. Basisonderwijs, het secundair en het buitengewoon onderwijs. De Amerikaanse president Trump heeft zijn weekendverblijf ingekort en hij is onverwachts vroeger teruggekeerd naar het Witte Huis. De Amerikaanse regering geeft daar geen uitleg over. Het heeft mogelijk wel te maken met de situatie in het Midden-Oosten en de aanval van Houthi-rebellen in Jemen op de Saudi-Arabische hoofdstad Riyadh. En dan excuses van Ed Sheeran net voor zijn concert in Philadelphia. De afgelopen week bleek rapper Macklemore geschrapt uit zijn voorprogramma omdat die Free Palestine had geroepen. Sheeran erkent dat hij fouten maakte en dat politiek eigenlijk niet op concerten thuis hoort. Maar we kunnen niet naast de situatie in Gaza kijken, zegt hij.
1: This is a humanitarian issue and I cannot hide how I feel about it anymore. What is happening in Gaza is catastrophic.
0: Concertorganisatoren hadden er deze week nog mee gedreigd om Ed Sheeran te schrappen. Anderlecht heeft zijn Europese nederlaag van de afgelopen week weggespoeld met een ruime zege in de competitie, 3-0 tegen Zulte Waregem. Verdiend en niet evident, benadrukt coach Vitor Bruno.
2: We made the game, went to our side. Because you're playing against a very good opponent that had no losses away from home so far. Even drew 0-0 against Saint-Gilloise. So you have to put the things in perspective and give the right credit to the players.
0: Anderlecht springt nu naar de vijfde plaats. Zulte Waregem is zesde. En Navitiam is helemaal terug. De drievoudige Olympisch kampioene won de zevenkamp in het Franse Talence. Norwitz was daar derde. Het was voor Thiam de eerste zevenkamp in twee jaar tijd. Thiam en Vits bleven wel onder de WK-limiet. De regen trekt weg en vanmiddag is het stilaan overal droog vanaf de kust. Maximaal tussen 16 en 22 graden. Morgen overwegend zonnig en tot 22 graden. En vanaf woensdag gaan we naar warmer weer met tegen eind deze week al 25 graden.
3: Specialist in maatwerkkasten, dressings en keukens, Hubo Bilze. Tongersestraat 75 in Bilze. Voor al je vragen kan je ons ook bereiken op 089 41 52 35. Klus Hubo dus.
4: In Bilze hoestelt op 106.9 FM. In Tongeren-Borgloon op 107.7 FM. En wereldwijd via sportfmcontinu.be. Dit is Sport FM Continu.
5: Dit is de Nederlandstalige Top 30. Het overzicht van de 30 populairste platen. Iedere zondag tussen 11 en 12 op Sport FM Continu. Met Robbie van Beverdaal.
4: Dit is de nieuwe Nederlandstalige Tip van de Week.

Zondagmorgen, het is 7 minuten over de tijd zijn van 11 uur. Van harte welkom in een nieuwe uitzending van de Nederlandstalige Top 30. Vandaag niet vanuit onze vertrouwde studio op de Groenstraat, op de Industrielaan in Oesselt. Maar we zitten wel live in Café Jonkold hier in Hoelbeek. Ik kan ons live aan het werk komen zien op de Hoelbeekstraat 83. Daar zijn wij nog tot vanavond hier live radio maken hier. Er zijn al heel wat leuke cafégasten. Die zijn lekker aan het kaarten op een zondagmorgen. Wat moet je nog meer doen als een kaartje leggen? In ieder geval, het gaat heel plezant worden de komende uren hier vanuit Hoelbeek. Trouwens, je hoort vast onze nieuwe Nederlandstalige tip van deze week. De nieuwste voor Udo. Het is topvolger van de zomerrit. Jamina, zijn nieuwe single heet Noskoem Wekske. En dankjewel zeggen we trouwens nog aan Bart Motaar. Hij was er tussen 10 en 11 in de nooit vervelende hits. Wij zijn bij jou tot aan 12 uur in het overzicht van de Nederlandstalige top 30. En deze staat daar ook in genoteerd. Dit zijn geluiden van Raymond Hermans. Was voor een nieuwkomer vorige week in onze lijst. Ons pakken ze niet.

Vierde week ondertussen voor deze gewezen armschijf hier bij SportFM. Roxy Dekker hoor je met haar nieuwe single Bare Minimum. En daarvoor zat nog een gewezen Nederlandstalige tip van de week. Ons pakken ze niet van Raymond Hermans in de lijst. En deze is helemaal proud to be fout. Dit zijn geluiden van de Gebroeders Co. in onze lijst. En die staan er ondertussen alweer 7 weken in.

0: voilà, mijn fundamenten zijn bijna uitgegraven, ze. Maar tegen dat beton maken, daar zie ik nog opstellen.
1: Maar allee, Karel, ga toch naar de betoncentrale Koopmans DC. Die staan bekend voor het leveren van stortklaar beton en stabilisé. En je kunt het er zelfs afhalen. Beton bestellen is Koopmans bellen. Betoncentrale Koopmans DC, aan de Industrielaan te Hoeselt. Elke werkdag open vanaf 6 uur 's morgens. En zelfs op zaterdag, van 6:30 tot 11 uur. Beton bestellen is Koopmans DC bellen. 089-32-0050.
2: Softwash Express in Hoeselt-Bilzen. Industrielaan 109 Hoeselt. Uw vooruitstrevende en milieubewuste carwash. De perfecte wellness voor uw auto. Ons voorwasprogramma samen met de drie wassystemen Basic, VIP of het unieke Nanotech zorgen voor een perfecte reiniging van uw wagen. Wij wassen uw auto met afbreekbare milieubewuste producten. Veilig voor uw autolak, velgen, schijfremmen, rubbers en ruitenwissers. Je kan er ook terecht in de drie self-washboxen. Geniet van maar liefst 2 gratis beurten bij een wasstraatabonnement van 10 wasbeurten. Bij ons gratis stofzuigen tijdens de openingsuren. Carwash Center Softwash Express. Hoeselt-Bilzen. Onklopbaar in prijs, kwaliteit en milieubewust. Simply the best.
3: Jouw grootste voor het Zuidoosten.
4: Sport FM continu.
5: Nieuw in de Nederlandstalige top 30.

Nederlandstalige tip van vorige week. Ze komen nieuw binnen in de lijst. Niels de Stadsbader hoorde je met Onderweg. Het is een geweest ademschijf van vorige week. En trouwens, zijn nieuwe album is afgelopen vrijdag gereleased. Daarvoor zaten nog de Gebroeders Co. met Proud to be Found. En deze gaat ook vooruit in de lijst. Samuel Helton, Russo's en dit. 1, 2, 3, boom heet hij.

die zweet me op. 6 weken staat hij al genoteerd in onze Nederlandstalige top 30. Rutger van Barneveld hoorde je met Zon, Zee en Strand. Het is een grote zomerhype geworden op TikTok. We zijn trouwens aan de voorlaatste dag van de officiële zomerperiode. Daarvoor zat nog nieuw in de lijst. De nieuwste Niels de Stadsbader heet Onderweg. En onderweg zijn wij naar onze nummer 1. Maar eerst nog deze, Marco Schuitmaker. En met hem gaan we helemaal loeso.

0: Ben je als DJ, danscafé, discotheek of organisator op zoek naar net dat beetje meer? AS Productions uit Mopertingen is uw partner in sound, light en vision. Andy van Sichen helpt je graag verder met persoonlijk advies en deskundige informatie. Feest, fuif of show. AS Productions is the way to go. Sound, light and vision. Your event, our mission. AS Productions. Betonweg 22 Mopertingen. Bel 0476 53 67 29 of check www.asproductions.be.
1: De hits van bij ons.

op de 089 23 56 61, want dan ga je ons niet bereiken, voor mensen wel live op locatie zitten. Je moet wel bellen op het nummer van Danny Konings, dat is op 0474 955164, 0474 95 51 64, of gewoon even mailen radiosportfmcontinu@gmail.com, dan kom je bij ons uit, want we zitten live hier in Café Jonkolt in Hoelbeek. Dus niet bellen op ons vast toestel, want daar is helaas niemand vandaag. Dit is de nieuwste Line de Douw en zij is een schaduw van jezelf.

De Romeo Zoordje in onze Nederlandstalige Top 30 met Ik zag jou maar even en het was voor het leven. Soms gebeuren van die dingen in je leven waar je van denkt, hoe kan dit nu eindelijk gebeuren? Daarvoor zat nog Liene de Douw in haar tweede week en Schaduw van Jezelf. En dit is de nieuwste van Bart Peters. Hij gaat ook vooruit in de lijst. Vorige week was hij nieuw. We zijn ermee bezig.

0: 14 weken staan ze ondertussen genoteerd in onze Nederlandstalige top 30. Bazaar 7, Faisal met Ooit komt er een dag. Daarvoor zat nog Bart Peters in zijn tweede week. We zijn ermee bezig, wij zijn er ook mee bezig. Live vanuit Café de Jonkolt hier op de Hoelbeekstraat 83 in Bilze-Hoeselt. Tegenwoordig mogen we niet meer zeggen Bilze, maar het is ook Bilze-Hoeselt geworden. Onderweg is Rutger van Barneveld met zijn zoele zomernachten.
1: Voor een origineel juweel in 18 karaat goud of zilver kan u terecht in de Wijngaardstraat 10 in Münster-Bilze. Bij Fransen Marcelin, verdeler van de bekendste merken. Alle juwelen in 18 karaat goud, zilver of titanium. Uurwerken van Rodania, Festina, Boccia, Lotus en Casio. Naar wens maken we van uw oud goud een nieuw juweel. Maar ook voor herstellingen kan u bij ons terecht, in eigen atelier. Juwelier en goudsmederij Fransen Marcelin. Doorlopend open van woensdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur. Zaterdag doorlopend van 9 tot 17 uur. Zondag, maandag en dinsdag gesloten. U vindt Fransen Marcelin ook op het internet. Op fransenmarcelin.be. Mail naar info@fransenmarcelin.be.
2: Oh nee, mijn scherm van mijn iPhone is gebroken.
3: Geen paniek. Bij Zizo Service Center zijn we er voor jou. Wij repareren jouw gsm snel, vakkundig en tegen een scherpe prijs. Of het nu een gebarsten scherm is, een batterij die leeg is of waterschade, onze experts staan voor je klaar. En het beste van alles, je smartphone is vaak al binnen een uur gerepareerd met originele onderdelen en met 2 jaar garantie. Zizo, voor service en reparaties ook van laptops, pc's en gameconsoles. Ook als je ze niet bij ons hebt aangekocht.
4: Bezoek de Zizo-winkels in Bilze, Kof, Sint-Truiden. Of plan eenvoudig een afspraak online op zizo.be. Dat is Zizo met dubbele O.
3: Zizo, onze service maakt het verschil.
5: Sport FM continu.
6: De grootste hits van dit moment hoor je hier. Iedere vrijdag van 12 tot 2 in de enige echte nationale hitparade. De Mega 40 met

Geweest nummer 1 van 5 weken, Rutger van Barneveld in zijn 17e week en zwoele zomernachten. En die zijn er afgelopen zomer heel wat geweest. En deze dames maakten ook een heel groot hit in de zomer van 2025. Staan er ondertussen 15 weken in genoteerd. De zomer van Oya Lele. Hier is K3.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

geweest, nummer 1 van 3 weken. Meteor staat er ondertussen al 16 weken in genoteerd. En hij neemt de nooduitgang, die gaan wij ook nemen. Want deze Nederlandstalige top 30 zetten we weer op. Live vanuit Café Onkelt hier in Hoelbeek. Zij staan voor een 4e week op nummer 1. Aaron Blommard en Zoe Levi zijn komen eraan met Tranen van Goud. Veel plezier met Wim en Danny. Tussen 12 en 2 uur vracht en zij draaien. Niet bel op ons vaste nummer van onze radio. Wel bel op Danny zijn gsm nummer 0474-95-51-64. 0474-95-5164. Of gewoon even mailen radiosportfmcontinu@gmail.com. Maak er vast een fijne dag van.

0: Dit is Sport FM Continu. Elk uur de hits van de wereld. Straks meer. Maar eerst het nieuws. Goedemiddag.
1: Zijn afgelopen nacht een 60-tal bewoners geëvacueerd na een brand in een appartementsgebouw. Niemand raakte gewond. De brandweer stelde wel ernstige tekortkomingen vast aan de brandveiligheid. Ze waren op meerdere plaatsen brandwerende deuren verwijderd en waren er gaten in muren en plafonds. Ook de rookafvoer werkte niet goed en er waren geen rookmelders. In Moskou en in Kiev zijn mensen gedood na drone-aanvallen, over en weer. In de Oekraïnse hoofdstad werden een vrouw en haar twee kinderen van 3 jaar gedood bij een aanval op een woning. In de regio Moskou werden een appartement en een olieraffinaderij geraakt. Daarbij zouden 2 doden zijn gevallen. 20 mensen raakten gewond. Oekraïne zegt dat de aanval grote impact heeft op de brandstofvoorziening in Rusland. De burgemeester van Moskou zegt dat Oekraïne probeert de Russische parlementsverkiezingen te verstoren en dat er ruim 400 drones zijn onderschept. In Duitsland zijn de stembureaus geopend voor de deelstaatverkiezingen in Berlijn en Mecklenburg-Voorpommern. Nog tot 6 uur vanavond kunnen mensen hun stem uitbrengen. De verkiezingen zijn ook belangrijk voor de nationale politiek. Bondskanselier en CDU-voorzitter Friedrich Merz staat al onder druk na de verkiezingsnederlaag van zijn partij in Sachsen-Anhalt. Als ook nu de CDU slecht scoort, staat de positie van Merz te wankelen. In Tanzania zijn mogelijk opnieuw dieren vergiftigd. 10 leeuwen zijn dood aangetroffen in een natuurpark. Eerder dit jaar werden ook al 15 dode olifanten gevonden in die regio. In het gebied zijn spanningen tussen de autoriteiten en de nomadische bevolking. Het blijft zwaar bewolkt, maar de ergste buien zijn voorbij vandaag. Het wordt tot 20 graden. Morgen een zonnige dag met soms wat wolken en opnieuw tot 20 graden dan.
2: Specialist in maatwerkkasten, dressings en keukens, Hubel Bilze. Tongerse straat 75 in Bilze. Voor al je vragen kan je ons ook bereiken op 089 41 52 35. Klus Hubel dus.
3: In Bilze hoestelt op 106.9 FM. In Tongeren-Borgloon op 107.7 FM. En wereldwijd via sportfmcontinu.be. Dit is Sport FM Continu.
4: Sport FM Continu. Iedere zondagmiddag vanaf 12 uur. Het grote verzoekprogramma. U vraagt, wij draaien. Vandaag met Dani Konings en Wim Breepoels. U vraagt, wij draaien.

0: Iedere zondagmiddag vanaf 12 uur. Het grote verzoekprogramma. U vraagt, wij draaien. Vandaag met Danny Konings en Wim Brepoels. U vraagt, wij draaien.
1: Sport FM, continu.

Net geen 7 minuutjes over 12 uur, luisteraars, een heel goede middag. Welkom in ons verzoekplatenprogramma hier op Sport FM Continu. Vandaag live vanuit het Jonkholt in Hoelbeek. Kom gerust langs hier bij Hoelbeek Kermis. Wij maken hier ook een feestje van live in het Jonkholt uiteraard. Voor de luisteraars thuis, het werd al gemeld, niet bellen op onze reguliere studiolijn. Wel bellen of sms'en naar het telefoonnummer van onze collega Danny Konings voor het aanvragen van groetjes en verzoekjes. En dat is 0474-955164. 0474-955164. Kan u bellen of sms'en om uw groetjes en verzoekjes aan te vragen. Mocht je aan tafel zitten van ons hier een smakelijk eten gewenst, we draaien nog deze van Chris Montes en dan komen de verzoekjes. Hier is hij met Let's Dance.

Terug in de tijd met Chris Montez en zijn Let's Dance. Hey Wim, graag een plaatje voor mijn allerliefste schatje Bart Biel. En groetjes komen van Nadine met graag Tony Servi, zolang je bij me bent.

lang niets meer gehoord van deze Tony Servi, zolang ik maar bij jou kan zijn. Nog even herhalen voor de mensen die net inschakelen. Dus onze reguliere telefoonlijn is vandaag niet bereikbaar. Daarbij live vanuit het Jonkel te Hoelbeek zijn. U kan ons bereiken op de 0474955164 voor het aanvragen van groeten en verzoeken. Dat is dus 0474 95 51 64. Graag een plaatje voor Toon Schoes. Groetjes vanwege Mark Jacob met Isabella A. Lekker beest!

0: Vrijetijdscomplex Active Tongeren biedt u de perfecte combinatie tussen sport, spel en ontspanning. Ontdek een Active 3 squashbaan, 8 snoeker- en pooltafels, een trendy fitnessruimte en judozaal en maar liefst 8 bowlingbanen. Donkere gangen, rennende schimmen, lichteffecten, onheilspellende geluiden en bewapende tegenstanders. Dat kom je tegen in onze nieuwe lasergame arena. Culinair komt u aan uw trekken in de brasserie, terwijl de kids naar hartelust kunnen ravotten in de supergrote indoorspeeltuin. Voor trouw, familie en bedrijfsfeesten kan je terecht in onze feestzaal. Active, een totaalconcept in vrije tijd. Voor jong en oud. Rutterweg Tongeren, vlakbij de paardenrenbaan. Surf naar active1.be.
1: Hey, goedemiddag. Wim Brepoels op je radio.
2: Eargasmic Radio. Sport FM, continu.
3: Nog altijd live in het Jonkholt met nu graag een plaatje dit speciaal voor de verjaardag van Brigitte Kops. Nog vele gezonde jaren en een dikke kus en ook de groetjes aan iedereen daar van Radio Sport FM. Komt vanwege Micheline en zij vroeg deze aan van de heikrekels en het hartje van goud.

Een hartje van goud van lang geleden muziek van de Hekrekels. Hey Wim, graag een plaatje. Dit speciaal voor al onze klanten hier in Café Het Jonkholt. Een dikke dank u wel om ons café te maken. Wat het nu is. We zien jullie zo graag terug op 5 oktober. Laat de zon in je hart. Komt natuurlijk van Sandra Ello.

Willy Sommers en Laat de zon in je hart. Dat mag natuurlijk nooit ontbreken. Groetjes en verzoekjes aanvragen, dat kan ook helemaal live vandaag. U hoeft u enkel te begeven naar de Hoelbeekstraat 83 te Bilze Hoessel of een Hoelbeek bij Café het Jonkold. En daar kan u ze vandaag live aanvragen en nog een lekkere samen met ons drinken hier ook uiteraard. Mocht u niet tot hier geraken, onze lijn voor vandaag is de 0474955164. En natuurlijk liggen de verzoekjes klaar, beste Wim. Graag zou ik het liedje Zon, Zee, Strand van Lisa Lewis willen aanvragen. Dit liedje is speciaal voor mijn vrouwke Belinda. Samen genieten, even alles vergeten en mooie momenten beleven. Met haar aan mijn zijde is het overal vakantie. Schat, ik hou van jou. Dit komt vanwege jouw ventje Chris. En dat mogen we doen met muziek van Lisa Lewis. Ja, Lisa Lewis is nog ergens verstopt. Blijkbaar eens eventjes kijken. Onze live interventie natuurlijk vandaag. Kan het altijd eens zijn dat er even wat misloopt. Eens eventjes kijken wat onze Lisa Lewis allemaal aan het uitsteken is. Ze is waarschijnlijk nog aan de zee en is er nog aan begeven richting Hoelbeek. Daar is ze!

Zon, zee en strand, dat was Lisa Lewis. Graag een plaatje speciaal voor Jetje uit Kleine Spouwen. Ze krijgt de groetjes van Fina Boulet. En dat mogen we doen met muziek van Wiltura. Die komt eraan met Donna Carmella. Alweer muziek van lange tijd geleden.

0: week kan je in het lokale dorpscafé Het Jonkholt genieten van diverse bieren van de tap. Een versnapering of een snack. Sandra en Luc heten je van harte welkom elke dag vanaf 11 uur. Behalve op woensdag, hun wekelijkse rustdag. Café Het Jonkholt heeft ook een ruim terras en speeltuin voor de kinderen. Café Het Jonkholt in Hoelbeek. Je voelt je er altijd thuis.
1: Zuidoost-Limburg. Prettig weekend.
2: Dit is Sport FM Continu.
3: Wim Brepoels neemt je mee op reis. In de muzikale tijdscapsule. Hier is weer een verdwenen hitwonder.
4: Verdwenen hitwonder.

Sir Cliff Richard was dat en de Youngmans. Graag een plaatje voor Sandy en Geert. Groetjes aan Marie-France en Albert. Ook groetjes aan Destiny en Wout. Groeten aan Mark Jacob, John Boes, Jos Kaproens. Ook aan Alice en iedereen die ik zou vergeten zijn. Deze groetjes komen vanwege Toon Schoefs. En dat mogen we doen met de muziek van Christian Anders. Uit die Duitse hitparade. Hier is hij met Geh nicht vorbei.

Jenik voorbij. Dat was Christian Anders. Sommige verzoekjes zijn ook maar heel kort. Gewoon maar graag een plaatje voor Jos Kaproens. Vele groetjes van Mark Jacob. Met graag de vogelserenade. Hier is Gerry van Outert.

Met weinig woorden, Gerry van Houtert op zijn orgel aan de vogelserenade mochten we beluisteren. Graag de allerliefste groetjes aan Bart en Tanja van Café Banania in Alken. Groetjes komen van de karaoke vrienden met muziek van Leonke.

Altijd weer een huis met Leoken en zijn hup-hup was dat. Groetjes en verzoekjes kan u aanvragen door even te surfen naar onze website www.radiosportfmcontinu.be of u belt even of liever sms't even naar onze collega Danny Konings. En dat alles op het nummer 0474-955164. Dat is 0474-955164. Graag een plaatje dit voor gans de familie Brepoels voor het fijne feest gisteren in Valmeer. Groetjes en dankwoorden komen vanwege Goddelief uit Valmeer. Met vader Abraham, ga nooit meer van huis.

ga nooit meer van huis. Dat was Vader Abraham. Graag een plaatje voor Sandy en Geert, voor Wout en Destiny, voor Toon Schoes en al de vrienden van het dierenpark. Ook de groetjes aan iedereen bij Radio Sport FM, waarvoor dank. Dit komt vanwege Marie-France en Albert en dat mogen we doen met Corrie en de Rekels La Paloma.

De Rekels. Zo zijn we ook bij het einde van deel 1 van ons verzoekplatenprogramma. Hier live vanuit Café het Jonkel te Hoelbeek. Geen paniek, want na het nieuws en weerbericht van 1 uur zijn we uiteraard met deel 2 van onze verzoekjes hier op Sport FM continu. We draaien nog deze George Baker, Una Paloma Blanca. Tot zo dadelijk.

0: Dit is Sport FM Continu. Elk uur de hits van de wereld. Straks meer, maar eerst het nieuws. Goedemiddag.
1: Zijn afgelopen nacht een 60-tal bewoners geëvacueerd na een brand in een appartementsgebouw. Niemand raakte gewond. De brandweer stelde wel ernstige tekortkomingen vast aan de brandveiligheid. Zo waren op meerdere plaatsen brandwerende deuren verwijderd en waren er gaten in muren en plafonds. Ook de rookafvoer werkte niet goed en er waren geen rookmelders. In Moskou en in Kiev zijn mensen gedood na drone-aanvallen, over en weer. In de Oekraïnse hoofdstad werden een vrouw en haar twee kinderen van 3 jaar gedood bij een aanval op een woning. In de regio Moskou werden een appartement en een olieraffinaderij geraakt. Daarbij zouden 2 doden zijn gevallen. 20 mensen raakten gewond. Oekraïne zegt dat de aanval grote impact heeft op de brandstofvoorziening in Rusland. De burgemeester van Moskou zegt dat Oekraïne probeert de Russische parlementsverkiezingen te verstoren en dat er ruim 400 drones zijn onderschept. In Duitsland zijn de stembureaus geopend voor de deelstaatverkiezingen in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern. Nog tot 6 uur vanavond kunnen mensen hun stem uitbrengen. De verkiezingen zijn ook belangrijk voor de nationale politiek. Bondskanselier en CDU-voorzitter Friedrich Merz staat al onder druk na de verkiezingsnederlaag van zijn partij in Sachsen-Anhalt. Als ook nu de CDU slecht scoort, staat de positie van Merz te wankelen. In Tanzania zijn mogelijk opnieuw dieren vergiftigd. 10 leeuwen zijn dood aangetroffen in een natuurpark. Eerder dit jaar werden ook al 15 dode olifanten gevonden in die regio. In het gebied zijn spanningen tussen de autoriteiten en de nomadische bevolking. Blijft zwaar bewolkt, maar de ergste buien zijn voorbij vandaag. Het wordt tot 20 graden. Morgen een zonnige dag met soms wat wolken en opnieuw tot 20 graden dan.
2: Specialist in maatwerkkasten, dressings en keukens, Hubo Bilze. Dommersestraat 75 in Bilze. Voor al je vragen kan je ons ook bereiken op 089 41 52 35. Klus Hubo dus.
3: In Bilze hoestelt op 106.9 FM. In Tongeren-Borchloon op 107.7 FM. En wereldwijd via sportfmcontinu.be. Dit is Sport FM Continu.
4: Iedere zondagmiddag vanaf 12 uur, het grote verzoekprogramma. U vraagt, wij draaien. Vandaag met Danny Konings en Wim Brepoels. U vraagt, wij draaien.

De gebroeders Brouwers waren dat met hun trompettenpolka. Jawel, de trompetten nog eens een keertje goed opgeblonken. Die gaan nu terug de kast in, want wij maken tijd voor deel 2 van ons verzoekplatenprogramma hier op Sport FM Continu. Plaatjes aanvragen vandaag niet via ons reguliere telefoonnummer. U kan ze wel aanvragen, dit alles via de 0474-955164. Dat is 0474-955164. Of kom gerust eventjes langs live aanvragen hier in Café Het Jonkolt op de Hoelbeekstraat 83, de Bilze Hoeseldof in Hoelbeek is dat eigenlijk. Kom gerust langs, kom hier met ons ene drinken. Het is allemaal zo gezellig. Tijd voor deze verzoekje van deel 2. We mogen een plaatje draaien speciaal. En dit voor de uitbaters van het Jonkolt. Nog een prettige kermis en vakantie gewenst vanwege de Carters Holiday. Hier is Madonna. Madonna, jawel.

Vakantie natuurlijk altijd heerlijk. Holiday was dat en Madonna. We mogen een plaatje draaien voor de verjaardagen van Martin van Herle, Ludovic Hansen, Hubert Lambrechts, Dave Koenegraags, Lilian Schoefs, Jorren Meisters, Rudy Meisters en ook voor Danny. Dit komt vanwege Konings Danny. We geven gas erop, tezamen met Jannes.

De gasten erop en Jannes was dat. Ik wil zelf graag een liedje aanvragen. De Marian van de Cats, omdat ik het zo graag hoor. Dat is geen enkel probleem, speciaal voor Mark.

0: Voilà, mijn fundamenten zijn bijna uitgegraven, ze. Maar tegen dat beton maken, daar zie ik nog opzellen.
1: Maar allee, Karel, ga toch naar de betoncentrale Koopmans DC. Die staan bekend voor het leveren van stortklaar beton en stabilisé. En je kunt het er zelfs afhalen. Beton bestellen is Koopmans bellen. Betoncentrale Koopmans DC. Aan de Industrielaan te Hoeselt. Elke werkdag open vanaf 6 uur 's morgens. En zelfs op zaterdag van 6.30 uur tot 11 uur. Beton bestellen is Koopmans DC bellen. 089 32 0050.
2: Softwash Express in Hoeselt-Bilzen. Industrielaan 109 Hoeselt. Uw vooruitstrevende en milieubewuste carwash. De perfecte wellness voor uw auto. Ons voorwasprogramma samen met de drie wassystemen, Basic, VIP of het unieke Nanotech, zorgen voor een perfecte reiniging van uw wagen. Wij wassen uw auto met afbreekbare milieubewuste producten. Veilig voor uw autolak, velgen, schijfremmen, rubbers en ruitenwissers. Je kan er ook terecht in de drie selfwashboxen. Geniet van maar liefst 2 gratis beurten bij een wasstraatabonnement van 10 wasbeurten. Bij ons gratis stofzuigen tijdens de openingsuren. Carwash Center Softwash Express. Hoeselt-Bilzen. Onklopbaar in prijs, kwaliteit en milieubewust. Simply the best.
3: Jouw grootste voor het Zuidoosten.
4: Sport FM, continu.
5: Wim Brepoels, die draait ze.

You're the greatest lover. Je hoort de muziek van Love. Ja, en je weet het of je weet het niet, maar die meisjes hebben dat ooit speciaal voor mij opgenomen. Jawel, You're the greatest lover. Midden jaren 70 hadden zij er nog een nummer 1 hit mee. Aanvragen, groeten en verzoeken nog steeds op de 0474-95-5164. 0474-95-5164. Kan telefonisch of per sms. En dan komt u bij collega Danny Konings terecht. Wij zijn nog altijd live in Café het Jonkool bij Hoelbeek Kermis. Kom gerust lekker naar hier. We mogen een plaat draaien voor de verjaardag van Jessica. Groetjes vanwege Rudy met Wiltura en Hopeloos.

Vlaamse lied Wil Tura met zijn Hopeloos. Hey Wim, graag een plaatje speciaal voor Herman en Lisette in Zoetendaal. Groetjes komen vanwege Sonja en Alain uit Wiemersmeer. Met Daniel Gerard.

gezellig deuntje op een gezellige zondagnamiddag. Daniel Gerard en zijn Butterfly. Graag een plaatje speciaal voor Ludo Meisters en Franske Thijssen in het woonzorgcentrum te Beverst. Groetjes van Mark Jacob en met Café de Zwaan en Yves Segers.

0: Danscafé, discotheek of organisator op zoek naar net dat beetje meer? AS Productions uit Mopertingen is uw partner in sound, light en vision. Andy van Siegen helpt je graag verder met persoonlijk advies en deskundige informatie. Feest, fuif of show. AS Productions is the way to go. Sound, light and vision. Your event, our mission. AS Productions. Betonweg 22 Mopertingen. Bel 0476 53 67 29 of check www.asproductions.be.
1: Jouw grootste voor het Zuidoosten.
2: Sport FM continu.
3: Goedemiddag, dit is Wim Brepoels op je radio.

Londen en de Romeo's naar de kermis. Naar de kermis kan u komen in Hoelbeek. Vandaag nog een heel dolle kermisdag hier in Hoelbeek. Uiteraard ook de lekkerste drankjes en snacks zijn te krijgen hier bij Café het Jonkolt in Hoelbeek. Op de Hoelbeekstraat nummer 83. Daar kan je zeker niet langskijken. Het terrasje staat buiten, het zonnetje komt ook weer uit. Dus kom gerust naar hier. Nog tot 2 uur zijn we met ons verzoekplatenprogramma. U kan hier uiteraard dan ook live een verzoekje komen aanvragen. Mag en kan allemaal. We mogen de allerliefste groetjes doen en dit aan lieve Toele die altijd voor ons klaarstaat. Ze krijgt de groetjes van Leon, Veerle, Pablo en Mila. Kom bij mij, mijn schat, mogen we draaien. Dat is muziek van Leonke.

Kom bij mij, mijn schat. Dat was muziek van Leon Kuijs. We mogen een plaat draaien voor Rudolf Meisters en Franske Thijssen in het woonzorgcentrum te Beverst. Ze krijgen de groetjes van Josie Zegers, Lidie Zommens, Jan Kuipers en Wieske Wollers met Arne Jansen en Leslie Gal. En de meisjes met rode haren. Hier zijn ze.

Adriaan Celestigal, meisjes met ronde haren. Graag een plaatje voor de verjaardag van Larissa uit Genk, die op 26 september jarig is. Groetjes van wegen Danny Konings. Met deze. Amen.

0: Voor een origineel juweel in 18 karaat goud of zilver kan u terecht in de Wijngaardstraat 10 in Münsterbelze. Bij Fransen Marcelin, verdeler van de bekendste merken. Alle juwelen in 18 karaat goud, zilver of titanium. Uurwerken van Rodania, Festina, Boccia, Lotus en Casio. Naar wens maken we van uw oud goud een nieuw juweel. Maar ook voor herstellingen kan u bij ons terecht, in eigen atelier. Juwelier en goudsmederij Fransen Marcelin. Doorlopend open van woensdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur. Zaterdag doorlopend van 9 tot 17 uur. Zondag, maandag en dinsdag gesloten. U vindt Fransen Marcelin ook op het internet. Op fransenmarcelin.be. Mail naar info@fransenmarcelin.be.
1: Oh nee, mijn scherm van mijn iPhone is gebroken.
2: Geen paniek. Bij Zizo Service Center zijn we er voor jou. Wij repareren jouw gsm snel, vakkundig en tegen een scherpe prijs. Of het nu een gebarsten scherm is, een batterij die leeg is of waterschade, onze experts staan voor je klaar. En het beste van alles, je smartphone is vaak al binnen een uur gerepareerd met originele onderdelen en met 2 jaar garantie. Zizo, voor service en reparaties ook van laptops, pc's en gameconsoles. Ook als je ze niet bij ons hebt aangekocht.
3: Bezoek de Zizo-winkels in Bilze, Kof, Sint-Truiden. Of plan eenvoudig een afspraak online op zizo.be. Dat is Zizo met dubbele O.
2: Zizo, onze service maakt het verschil.
4: Zuidoost-Limburg. Goedemiddag.
5: Dit is Sport FM Continu.
6: Wim Brepoels.

The King, Elvis Presley was dat en Suspicion. Ik wil graag een plaatje aan dit, heel speciaal voor mijn zus Godelief, die op 16 september jarig was. Nog vele groetjes vanwege Jan en Rina met deze Marco Schuitmaker.

Marco Schuitmaker en Engelbewaarder. Graag een plaatje aan dit voor de verjaardag van Roger van Lessen, die 10 september jarig was. Nog een dikke proficiat van Konings Danny, de Rob en de Reuver nogmaals en de Racing Song.

En zo komen we rustig bij het einde van ons verzoekplatenprogramma op deze zondag live vanuit het Jonkeldenbilze. Hier komt nog Monique Smit met Carousel.

Marcel bracht ons bij het einde van deze U vraagt en wij hebben ze gedraaid. Dankjewel Danny Konings voor het opnemen van de telefoon. Dankjewel voor het bellen, mailen. Dankjewel aan Sandra en Luc van het Jonkel dat wij hier vandaag live mochten gaan. Zo dadelijk Henrikie Welkerstof die de show aanvangt hier op zondagnamiddag. Veel plezier met hem. Maak er een fijne zondag van. Graag tot de volgende keer. De groeten. Dag.

0: Dit is Sport FM Continu. Elk uur de hits van de wereld. Straks meer, maar eerst het nieuws. Goedemiddag.
1: Zijn afgelopen nacht een 60-tal bewoners geëvacueerd na een brand in een appartementsgebouw. Niemand raakte gewond. De brandweer stelde wel ernstige tekortkomingen vast aan de brandveiligheid. Zo waren op meerdere plaatsen brandwerende deuren verwijderd en waren er gaten in muren en plafonds. Ook de rookafvoer werkte niet goed en er waren geen rookmelders. In Moskou en in Kiev zijn mensen gedood na drone-aanvallen, over en weer. In de Oekraïnse hoofdstad werden een vrouw en haar twee kinderen van 3 jaar gedood bij een aanval op een woning. In de regio Moskou werden een appartement en een olieraffinaderij geraakt. Daarbij zouden 2 doden zijn gevallen. 20 mensen raakten gewond. Oekraïne zegt dat de aanval grote impact heeft op de brandstofvoorziening in Rusland. De burgemeester van Moskou zegt dat Oekraïne probeert de Russische parlementsverkiezingen te verstoren en dat er ruim 400 drones zijn onderschept. In Duitsland zijn de stembureaus geopend voor de deelstaatverkiezingen in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern. Nog tot 6 uur vanavond kunnen mensen hun stem uitbrengen. De verkiezingen zijn ook belangrijk voor de nationale politiek. Bondskanselier en CDU-voorzitter Friedrich Merz staat al onder druk na de verkiezingsnederlaag van zijn partij in Sachsen-Anhalt. Als ook nu de CDU slecht scoort, staat de positie van Merz te wankelen. In Tanzania zijn mogelijk opnieuw dieren vergiftigd. 10 leeuwen zijn dood aangetroffen in een natuurpark. Eerder dit jaar werden ook al 15 dode olifanten gevonden in die regio. In het gebied zijn spanningen tussen de autoriteiten en de nomadische bevolking. Blijft zwaar bewolkt, maar de ergste buien zijn voorbij vandaag. Het wordt tot 20 graden. Morgen een zonnige dag met soms wat wolken en opnieuw tot 20 graden dan.
2: Specialist in maatwerkkasten, dressings en keukens. Hubo Bilze, Tongerse straat 75 in Bilze. Voor al je vragen kan je ons ook bereiken op 089 41 52 35. Klus Hubo dus.
3: In Bilze hoeselt op 106.9 FM. In Tongeren-Borchloon op 107.7 FM. En wereldwijd via sportfmcontinu.be. Dit is Sport FM Continu.
0: Zuidoost-Limburg, prettig weekend.
4: Dit is
0: Sport FM Continu.
4: Slam Jam bij Sport FM Continu.

een heel goede middag en welkom hier bij Sport FM. Normaal gezien tussen 3 en 6 is er dan een Slam Jam. Kijk, we zijn live in Café Het Jonkelt. Ik zou zeggen, we gaan er al de beat in gooien of het foute gedeelte. Dat gaan we doen, want ja, Luc en Sander die vertrekken morgen op vakantie. Ik zou zeggen, zet ze een keertje in het zweet. Kom naar hier, kom naar Lubic City. We willen vast muziek van Safri Duan, Play It Alive. 2:05 geworden. Wij sturen door de zondagnamiddag tot 6:00 vanavond hier in de Slam Jam.

0: helemaal terugkeren naar de jaren 80. Dit is een keertje met Alani en Baby, We're Gonna Love Tonight. 11:50 geworden op deze namiddag. Deze morgen was wel drolliger weer. Maar kijk, Christophe is op de radio. En het zonnetje begint weer te schijnen in Hoebeek. En ik denk dat met de volgende plaat wel veel mensen gelukkig gaan maken.
1: Slam Jam Klassieker.

0: Vrije Tijdscomplex Active Tongeren biedt u de perfecte combinatie tussen sport, spel en ontspanning. Ontdek een Active 3 squashbanen, 8 snoeker- en pooltafels, een trendy fitnessruimte en judozaal en maar liefst 8 bowlingbanen. Donkere gangen, rennende schimmen, lichteffecten, onheilspellende geluiden en bewapende tegenstanders. Dat kom je tegen in onze nieuwe lasergame arena. Culinair komt u aan uw trekken in de brasserie, terwijl de kids naar hartelust kunnen ravotten in de supergrote indoorspeeltuin. Voor trouw, familie en bedrijfsfeesten kan je terecht in onze feestzaal. Active, een totaalconcept in vrije tijd, voor jong en oud. Rutterweg Tongeren, vlakbij de paardenrenbaan. Surf naar active1.be.
1: Slam Jam. More hits. Slam Jam. De ene hit na de andere. Op Sport FM. Continu.

kijken. Platen met leuke herinneringen. We gaan het er wel van bij horen. Excession en Bang Bang uit de 90s hier bij Sport FM. Normaal gezien 3.

0: Het tiende WK-song van 2026 was een keertje Shakira, dat samen met Burna Boy en Die Die. Straks gaan we een keertje terugkeren naar de jaren 80 met Bandolero van Paris Latino. En ik zie dat het zonnetje toch lichtjes begint te piepen in Hoebeek. Ik ben nog altijd welkom in Café Het Jonkel bij Sandra aan Loek. Zo dadelijk na de reclame Justin de Wild.
1: In Hoelbeek kan je in het lokale dorpscafé Het Jonkelt genieten van diverse bieren van de tap. Een versnapering of een snack. Sandra en Luc heten je van harte welkom elke dag vanaf 11 uur. Behalve op woensdag, hun wekelijkse rustdag. Café Het Jonkelt heeft ook een ruim terras en speeltuin voor de kinderen. Café Het Jonkelt in Hoelbeek. Je voelt je er altijd thuis.
2: Slam Jam.
1: De grootste hit hoor je hier.
2: Bij Sport FM Continu.

Ja, tot morgen is nog de zomer en dit is er nog eentje uit de jaren 80. Bandolero en Paris Latino. Voor het moment wordt ook gevoetbald. Rusten daar bij Antwerp Union is het 0-0. Het verder programma voor vandaag is nog STVV tegen Westerlo. De topper tussen Club Brugge en Racing Genk. En KV Kortrijk neemt het op tegen Beveren. En wij gaan meteen naar de jaren 70 met deze nog eens een keertje. Uit vervlogen tijden, hier komen Ike en Tina Turner, Melbourne City Limits.

0: huis 1990. En ja, recht voor mij, mijn buurman zit hier en ik dacht, ja, die wordt een beetje meer enthousiaster, maar helaas. En het is ook zo'n beetje familietime hier in Café Jonkelt in Hoevik. En de volgende is heel speciaal voor mijn broer.
1: Prettig weekend. Sport FM continu.

een beetje hangen. De Lazy Song past er dan bij van Bruno Mars. We zijn begonnen in de tweede helft tussen Antwerpen en Union. Staat daar 0-1. Komt er een remake aan vanuit de jaren 70. Hier komt Christophe van Spacer.

meest recente single van Isabelle Aar. Waar nog komen in de meer aanstellige top 30. Iedere zondag tussen 11 en 12 met Robbie van Beverdaal. Wij komen dichter bij het nieuws en weer van 3 uur. Nog zo'n 7-tal minuutjes te gaan. Ik heb voor jou nog 2 platen klaarstaan. Eerst keer terug naar de jaren 80. En dan eens een keertje met Eurythmics en Sweet Dreams. Daarna eens een keertje Fioco met Aflevito.

0: Dit is Sport FM Continu. Elk uur de hits van de wereld. Straks meer. Maar eerst het nieuws. Goedemiddag.
1: Zijn afgelopen nacht een 60-tal bewoners geëvacueerd na een brand in een appartementsgebouw. Niemand raakte gewond. De brandweer stelde wel ernstige tekortkomingen vast aan de brandveiligheid. Zo waren op meerdere plaatsen brandwerende deuren verwijderd en waren er gaten in muren en plafonds. Ook de rookafvoer werkte niet goed en er waren geen rookmelders. In Moskou en in Kiev zijn mensen gedood na drone-aanvallen, over en weer. In de Oekraïnse hoofdstad werden een vrouw en haar twee kinderen van 3 jaar gedood bij een aanval op een woning. In de regio Moskou werden een appartement en een olieraffinaderij geraakt. Daarbij zouden 2 doden zijn gevallen. 20 mensen raakten gewond. Oekraïne zegt dat de aanval grote impact heeft op de brandstofvoorziening in Rusland. De burgemeester van Moskou zegt dat Oekraïne probeert de Russische parlementsverkiezingen te verstoren en dat er ruim 400 drones zijn onderschept. In Duitsland zijn de stembureaus geopend voor de deelstaatverkiezingen in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern. Nog tot 6 uur vanavond kunnen mensen hun stem uitbrengen. De verkiezingen zijn ook belangrijk voor de nationale politiek. Bondskanselier en CDU-voorzitter Friedrich Merz staat al onder druk na de verkiezingsnederlaag van zijn partij in Sachsen-Anhalt. Als ook nu de CDU slecht scoort, staat de positie van Merz te wankelen. In Tanzania zijn mogelijk opnieuw dieren vergiftigd. 10 leeuwen zijn dood aangetroffen in een natuurpark. Eerder dit jaar werden ook al 15 dode olifanten gevonden in die regio. In het gebied zijn spanningen tussen de autoriteiten en de nomadische bevolking. Blijft zwaar bewolkt, maar de ergste buien zijn voorbij vandaag. Het wordt tot 20 graden. Morgen een zonnige dag met soms wat wolken en opnieuw tot 20 graden dan.
2: Specialist in maatwerkkasten, dressings en keukens. Hubel Bilze, Tongerse straat 75 in Bilze. Voor al je vragen kan je ons ook bereiken op 089 41 52 35. Klus Hubel dus.
3: In Bilze hoeselt op 106.9 FM. In Tongeren-Borgloon op 107.7 FM. En wereldwijd via sportfmcontinu.be. Dit is Sport FM Continu.
4: Dit is Slam Jam. Iedere zondagnamiddag van 3 tot 6.
5: Slam Jam.
4: De leukste actuele hits en klassiekers. Op Sport FM Continu.

0: Het tweede deel begonnen we muzikaal met Dua Lipa en Houdini. Ondertussen 3:05 geworden hier op deze zondagnamiddag. This is live, de gast in Café Het Jonkelt in Hoebeek. Kom gezellig al, het is ook Hoebeek Kermis. Antwerpen, jou nog steeds 0-1. Nu een beetje foutere muziek.
1: Iedere werkdag gaan we nog meer dan voluit de lucht.

0: Voilà, mijn fundament is bijna uitgegraven, zeg. Maar tegen dat beton maken, daar zie ik nog opstellen.
1: Maar allee, Karel, ga toch naar de betoncentrale Koopmans DC. Die staan bekend voor het leveren van stortklaar beton en stabilisé. En je kunt het er zelfs afhalen. Beton bestellen is Koopmans bellen. Betoncentrale Koopmans DC, aan de Industrielaan te Hoesselt. Elke werkdag open vanaf 6 uur 's morgens. En zelfs op zaterdag, van 6:30 tot 11 uur. Beton bestellen is Koopmans DC bellen. 089-32-0050.
2: Softwash Express in Hoesselt-Bilzen. Industrielaan 109 Hoesselt. Uw vooruitstrevende en milieubewuste carwash. De perfecte wellness voor uw auto. Ons voorwasprogramma samen met de drie wassystemen Basic, VIP of het unieke Nanotech zorgen voor een perfecte reiniging van uw wagen. Wij wassen uw auto met afbreekbare milieubewuste producten. Veilig voor uw autolak, velgen, schijfremmen, rubbers en ruitenwissers. Je kan er ook terecht in de drie self-washboxen. Geniet van maar liefst 2 gratis beurten bij een wasstraatabonnement van 10 wasbeurten. Bij ons gratis stofzuigen tijdens de openingsuren. Carwash Center Softwash Express. Hoesselt-Bilzen. Onklopbaar in prijs, kwaliteit en milieubewust. Simply the best.
3: Slam Jam Klassieker.

Meteen eens een keertje muziek uit, of muzieklieve Christophe, uit de 70s. En Agnetha Franklin en Tink. Antwerp Union. Nou, we richting het einde, 85 minuten gespeeld, 0-2 voor Union. En dit is meteen muziek van het Eurovisie Songfestival 2005, Helena Paparizou.

0: het iets minder bekende liedje van Lou Bega, maar het klinkt toch nog wel zomers. Nog één dagje te gaan, dan zit die zoele zomer van 2026 erop. Lou Bega en Sweet Like Cola, dat heb ik ook voor me staan, ja, nabij zicht. Van familieleden niet te veel wat horen, want daar heeft me iemand een plezier, ik zie het al. Vrijdagmiddag, tussen 12 en 2 is het tijd voor het volgende.
1: De Mega 40 met Robbie van

0: legendaris in de jaren 90. De Flintstones, iedereen kent ze wel. BC 52 had er een hitje over in 1995. Antwerp Union ook geëindigd op 0-2. Zo gaan we naar de reclame. De nieuwste van Bankzitters, tezamen met Robert van Hemert.
1: Ben je als DJ, danscafé, discotheek of organisator op zoek naar net dat beetje meer? AS Productions uit Mopertingen is uw partner in sound, light en vision. Andy van Sichen helpt je graag verder met persoonlijk advies en deskundige informatie. Feest, fuif of show. AS Productions is the way to go. Sound, light and vision. Your event, our mission. AS Productions. Betonweg 22 Mopertingen. Bel 0476 53 67 29 of check www.asproductions.be.
2: Jam bij Sport FM continu.

0: meteen ook wel zo'n een boodschapje voor deze zondagnamiddag. Mika Relax tegen die zin. En zo'n beetje naar rechts kijken. Onze lucht is ook een beetje easy, hè, Luc? Dat zeg je niet veel. Je zit aan verlof toe, hè? Kijk zo raar. Sandra, was heel maken. Zo dadelijk na de reclame, Shepherds.
1: Voor een origineel juweel in 18 karaat goud of zilver kan u terecht in de Wijngaardstraat 10 in Münsterbilze, bij Fransen Marcelin, verdeler van de bekendste merken. Alle juwelen in 18 karaat goud, zilver of titanium. Uurwerken van Rodania, Festina, Boccia, Lotus en Casio. Naar wens maken we van uw oud goud een nieuw juweel. Maar ook voor herstellingen kan u bij ons terecht, in eigen atelier. Juwelier en goudsmederij Fransen Marcelin. Doorlopend open van woensdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur. Zaterdag doorlopend van 9 tot 17 uur. Zondag, maandag en dinsdag gesloten. U vindt Fransen Marcelin ook op het internet. Op fransenmarcelin.be. Mail naar info@fransenmarcelin.be.
2: Oh nee, mijn scherm van mijn iPhone is gebroken.
3: Geen paniek. Bij Zizo Service Center zijn we er voor jou. Wij repareren jouw gsm snel, vakkundig en tegen een scherpe prijs. Of het nu een gebarsten scherm is, een batterij die leeg is of waterschade, onze experts staan voor je klaar. En het beste van alles, je smartphone is vaak al binnen een uur gerepareerd met originele onderdelen en met 2 jaar garantie. Zizo, voor service en reparaties ook van laptops, pc's en gameconsoles. Ook als je ze niet bij ons hebt aangekocht.
4: Bezoek de Zizo-winkels in Bilze, Kof, Sint-Truiden. Of plan eenvoudig een afspraak online op zizo.be. Dat is Zizo met dubbele O.
3: Zizo, onze service maakt het verschil.
5: Music.
6: Dit is Slam Jam
7: met DJ Christophe.
6: Bij Sport FM continu.
7: Slam Jam.

een keertje Shepard en Geronimo. Hier natuurlijk wat informatie ook van Wilshoester, Torrenborg, Loon. Morgen maandag 21 september is ook weer een digipunt voorzien. Als je vragen hebt voor je laptop, smartphone enzovoort. Dan ben je morgen weer terecht vanaf 13:30 tot 15:30. Het lokaal dienstencentrum Eikelaan 24 te Bilzen. Meer informatie kan je altijd bellen op 089-35-7501. Dit is de remake van Shania Twain samen met Zet.

0: Een mens staat er niet stil bij, maar ondertussen ook al 23 jaar oud, deze single van Clouseau en Dans. Wij komen ook dichter bij het nieuws van 4 uur. Straks hebben we nog muziek in de 90s van JoJo's Infinity. En de volgende is ook nog wel een leuk uit de jaren 80. Wij doen elkaar dadelijk na 4 uur terug naar het nieuws en weer van 4 uur. Tot zo meteen.
1: Prettig weekend. Sport FM continu.

0: Dit is Sport FM Continu. Elk uur de hits van de wereld. Straks meer. Maar eerst het nieuws. Goedemiddag.
1: In de haven van Antwerpen is vloeibaar gemaakte cocaïne gevonden in flessen zeep. Dat gebeurde al enkele weken geleden, maar het parket maakte dat nu pas bekend. De lading zat in een container uit Colombia. De douane vond de container na een tip over een sterke chemische geur. De container is daarna meegenomen voor controle. De lading bestond uit 450 dozen zeep. Hoeveel cocaïne erin zat en voor welke waarde zal nog moeten blijken. De dodelijke raid in het Nederlandse Overasselt is mogelijk vanuit ons land voorbereid. Volgens Nederlandse media verzamelden de gewapende mannen zich vooraf in een loods in België. Eerder was al gesuggereerd dat de briefing in Brussel gebeurde. De Telegraaf schrijft dat ze opdracht hadden gekregen om iedereen in het huis van een drugscrimineel te vermoorden. Op 1 september is in Overasselt uiteindelijk één man van de 51 doodgeschoten, de bewaker van dat huis. De politie pakte daarna 32 verdachten op. Het onderzoek naar de precieze toedracht van de raid loopt nog. Jehovah's getuigen mogen voortaan zelf beslissen of ze bepaalde bloedbestanddelen aanvaarden. Het gaat om rode en witte bloedcellen, bloedplaatjes en plasma. Het verbod op transfusies met vol bloed blijft bestaan. Zo versoepelt de internationale leiding van de geloofsgemeenschap haar jarenlange beleid over bloedtransfusies. Het verbod kostte aan land heel wat Jehovah's getuigen het leven. En in het wielrennen heeft Lennart van Eetveld de Ronde van Slowakije gewonnen. Hij stond al sinds vrijdag aan de leiding in de rittenkoers en won nu ook de slotetappe, een zware bergrit met aankomst bergop. Lennart van Eetveld is 25. Het blijft droog, ook vannacht bij minstens 10 graden. Morgen een dag met veel zon, soms wat wolken en temperaturen tot 19 graden. Dinsdag en woensdag nog aangenaam nazomerweer met afwisselend zon en wolken en dan tot 21 graden.
2: Klus Hubbel dus. Uw specialist in maatwerkkasten, dressings en keukens. Hubbel Bilze. Tongerse straat 75 in Bilze. Voor al je vragen kan je ons ook bereiken op 089 41 52 35. Klus Hubbel dus.
3: In Bilze Hoeselt op 106.9 FM. In Tongerenborgloon op 107.7 FM. En wereldwijd via sportfmcontinu.be. Dit is Sport FM Continu.
4: Dit is Slam Jam. Iedere zondagnamiddag van 3 tot 6. De leukste actuele hits en klassiekers op Sport FM Continu.

meteen deel 2 of deel 3 gestart, liever. En dat is steeds live in Café Jonkelt in Hoelbeek, nabij de kerk in Hoelbeek Centrum. Begon met muziek 2001 van Flash and Bounce, Rigor Mortis. Als je van dit soort muziek houdt, iedere vrijdagavond tussen 10 en middernacht is de Club X en ook Sport FM Dance Night. Iedere nacht van vrijdag naar zaterdag. En dit is nu muziek van Milo.

0: Hugelaan, Salto en Jemmekeen, Bam Bam. Tegenwoordig hebben ze een nieuwe single uit. Moving to the Sun. Ondertussen ook 12 over 4 geworden, zo dadelijk na de reclame uit de 90's. Javot Alang.
1: Vrije tijdscomplex Active Tongeren biedt u de perfecte combinatie tussen sport, spel en ontspanning. Ontdek een Active 3 squashbaan, 8 snoeker- en pooltafels, een trendy fitnessruimte en judozaal en maar liefst 8 bowlingbanen. Donkere gangen, rennende schimmen, lichteffecten, onheilspellende geluiden en bewapende tegenstanders. Dat kom je tegen in onze nieuwe lasergame arena. Culinair komt u aan uw trekken in de brasserie, terwijl de kids naar hartelust kunnen ravotten in de supergrote indoorspeeltuin. Voor trouw, familie en bedrijfsfeesten kan je terecht in onze feestzaal. Active, een totaalconcept in vrije tijd, voor jong en oud. Rutterweg Tongeren, vlakbij de paardenrenbaan. Surf naar active1.be. Zuidoost-Limburg. Goedemiddag. Dit is Sport FM Continu. DJ Christophe op Sport FM Continu.

deze jaren 80, deze geschiedenis van de Golden Earring When the Lady Smiles. Ondertussen 19 minuten ver en de wedstrijd tussen Sint-Truiden en Westerlo nog steeds 0-0. En ik denk dat Luc en Sandra wel aan het volgende aan toe zijn, hè?

0: In Hoelbeek kan je in het lokale dorpscafé Het Jonkholt genieten van diverse bieren van de tap. Een versnapering of een snack. Sandra en Luc heten je van harte welkom elke dag vanaf 11 uur. Behalve op woensdag, hun wekelijkse rustdag. Café Het Jonkholt heeft ook een ruim terras en speeltuin voor de kinderen. Café Het Jonkholt in Hoelbeek. Je voelt je er altijd thuis.
1: Op zaterdag en zondag van 9 tot 10 uur ga je heen.

helemaal naar 1978 met deze klassieker van Amanda Leerham, Follow Me. Nee, het is precies 16:30 geworden. Mocht je je vervelen, je kan nog altijd hier langskomen naar Café Jonkels in Roelbeek. Zo, kermis. Gezellig vertoeven, kom gewoon langs. Drink een pint, kom een tas koffie drinken, cola, whatever, kom gewoon langs. Dit is nog eens een keertje muziek van LMC en U2.

Major Lazer te samen nog eens een keertje. Met Ashley Green en Watch Out For This. Wil je ook iets zeggen? Allee, ga je terug naar Brussel. Au revoir, hè. Watch Out For This. We gaan meteen naar de jaar.

0: op een top balance. Muziek als ik het om oren van Natalia Rising. En zo terug bij Sint-Truiden. In de West van 0-1. En dan komen we dichter bij het nieuws en weer en ook het laatste deel van de stemzending. Hier bij SportFM Continu. We gaan eruit met muziek van de jaren 90, Culture Beat en Mr. Vane. Tot zo in het laatste deel.
1: De Mega 40 met Robbie van Beverdaal.

0: Dit is Sport FM Continu. Elk uur de hits van de wereld. Straks meer, maar eerst het nieuws. Goedemiddag.
1: In de haven van Antwerpen is vloeibaar gemaakte cocaïne gevonden in flessen zeep. Dat gebeurde al enkele weken geleden, maar het parket maakte dat nu pas bekend. De lading zat in een container uit Colombia. De douane vond de container na een tip over een sterke chemische geur. De container is daarna meegenomen voor controle. De lading bestond uit 450 dozen zeep. Hoeveel cocaïne erin zat en voor welke waarde zal nog moeten blijken. De dodelijke raid in het Nederlandse Overasselt is mogelijk vanuit ons land voorbereid. Volgens Nederlandse media verzamelden de gewapende mannen zich vooraf in een loods in België. Eerder was al gesuggereerd dat de briefing in Brussel gebeurde. De Telegraaf schrijft dat ze opdracht hadden gekregen om iedereen in het huis van een drugscrimineel te vermoorden. Op 1 september is in Overasselt uiteindelijk één man van de 51 doodgeschoten, de bewaker van dat huis. De politie pakte daarna 32 verdachten op. Het onderzoek naar de precieze toedracht van de raid loopt nog. Jehovah's getuigen mogen voortaan zelf beslissen of ze bepaalde bloedbestanddelen aanvaarden. Het gaat om rode en witte bloedcellen, bloedplaatjes en plasma. Het verbod op transfusies met vol bloed blijft bestaan. Zo versoepelt de internationale leiding van de geloofsgemeenschap haar jarenlange beleid over bloedtransfusies. Het verbod kostte aan land heel wat Jehovah's getuigen het leven. En in het wielrennen heeft Lennart van Eetveld de Ronde van Slowakije gewonnen. Hij stond al sinds vrijdag aan de leiding in de rittenkoers en won nu ook de slotetappe, een zware bergrit met aankomst bergop. Lennart van Eetveld is 25. Het blijft droog, ook vannacht bij minstens 10 graden. Morgen een dag met veel zon, soms wat wolken en temperaturen tot 19 graden. Dinsdag en woensdag nog aangenaam nazomerweer met afwisselend zon en wolken en dan tot 21 graden.
2: Klus Hubel dus. Uw specialist in maatwerkkasten, dressings en keukens. Hubel Bilze. Tongerse straat 75 in Bilze. Voor al je vragen kan je ons ook bereiken op 089 41 52 35. Klus Hubel dus.
3: In Bilze Hoeselt op 106.9 FM. In Tongeren-Borgloon op 107.7 FM. En wereldwijd via sportfmcontinu.be. Dit is Sport FM Continu.
4: Dit is Slam Jam.
5: Iedere zondagnamiddag van 3 tot 6.
6: Slam Jam.
7: De leukste actuele hits en klassiekers
5: op Sport FM Continu.

Het laatste deel begonnen met deze van Terry Swins en Mr. Know It All. Laatste rechtlijn tot nog 6 uur. Onder andere straks aan de muziek van de Rolling Stones. Maar eerst nu deze muziekje van Coldplay en Viva La Vida.

0: verkeerd. De Rolling Stones en Start Me Up. 13 over 5 geworden. Geweldig. Reggae to Sunshine en Jumbo Jumbo.
1: Voilà, mijn fundamenten zijn bijna uitgegraven, zeg. Maar tegen dat beton maken, daar zie ik nog opstellen.
2: Maar allee, Karel, ga toch naar de betoncentrale Koopmans DC. Die staan bekend voor het leveren van stortklaar beton en stabilisé. En je kunt het er zelfs afhalen. Beton bestellen is Koopmans bellen. Betoncentrale Koopmans DC, aan de Industrielaan te Hoeselt. Elke werkdag open vanaf 6 uur 's morgens. En zelfs op zaterdag, van 6.30 uur tot 11 uur. Beton bestellen is Koopmans DC bellen. 089-32-0050.
3: Softwash Express in Hoeselt-Bilzen. Industrielaan 109 Hoeselt. Uw vooruitstrevende en milieubewuste carwash. De perfecte wellness voor uw auto. Ons voorwasprogramma samen met de drie wassystemen Basic, VIP of het unieke Nanotech zorgen voor een perfecte reiniging van uw wagen. Wij wassen uw auto met afbreekbare milieubewuste producten. Veilig voor uw autolak, velgen, schijfremmen, rubbers en ruitenwissers. Je kan er ook terecht in de drie selfwashboxen. Geniet van maar liefst 2 gratis beurten bij een wasstraatabonnement van 10 wasbeurten. Bij ons gratis stofzuigen tijdens de openingsuren. Carwash Center Softwash Express. Hoeselt-Bilzen. Onklopbaar in prijs, kwaliteit en milieubewust. Simply the best.
4: Dit is Slam Jam met DJ Christophe.

al het geboek van de jaren 90 geven Matthias Lens een keertje met zijn accordeon gespeeld. Matthias Lens Goes 90s. Straks keren we eens terug naar de jaren 80 met Phil Cole van Suze Studio. Maar eerst nu een one-hit wonnetje. Ik wil eens een keertje Last Ketchup en de Ketchup Song.

0: uit de jaren 80 en schreef je Phil Collins en Susu Studio. Sint-Truiden, Westerlo 02, precies 6:30 geworden. Zo dadelijk is onderweg eigenlijk een deeltje van het Jonkels.
1: Ben je als DJ, danscafé, discotheek of organisator op zoek naar net dat beetje meer? AS Productions uit Mopertingen is uw partner in sound, light en vision. Andy van Siggen helpt je graag verder met persoonlijk advies en deskundige informatie. Feest, fuif of show. AS Productions is the way to go. Sound, light and vision. Your event, our mission. AS Productions. Betonweg 22 Mopertingen. Bel 0476 53 67 29 of check www.asproductions.be.
2: Sport FM continu.
3: Slam Jam. De ene hit na de andere. Op Sport.

0: Helemaal terug naar 1978 met deze van Johnny Walker en In Zaire. Nog zo'n 17-tal minuten te gaan en dan zitten ze hier voor ons volledig op. Dus we dadelijk naar de reclame. Kali Minok.
1: Voor een origineel juweel in 18 karaat goud of zilver kan u terecht in de Wijngaardstraat 10 in Münsterbilzen bij Fransen Marcelin, verdeler van de bekendste merken. Alle juwelen in 18 karaat goud, zilver of titanium. Uurwerken van Rodania, Festina, Boccia, Lotus en Casio. Naar wens maken we van uw oud goud een nieuw juweel. Maar ook voor herstellingen kan u bij ons terecht in eigen atelier. Juwelier en goudsmederij Fransen Marcelin. Doorlopend open van woensdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur. Zaterdag doorlopend van 9 tot 17 uur. Zondag, maandag en dinsdag gesloten. U vindt Fransen Marcelin ook op het internet. Op fransenmarcelin.be. Mail naar info@fransenmarcelin.be.
2: Oh nee, mijn scherm van mijn iPhone is gebroken.
3: Geen paniek. Bij Zizo Service Center zijn we er voor jou. Wij repareren jouw gsm snel, vakkundig en tegen een scherpe prijs. Of het nu een gebarsten scherm is, een batterij die leeg is of waterschade, onze experts staan voor je klaar. En het beste van alles, je smartphone is vaak al binnen een uur gerepareerd met originele onderdelen en met 2 jaar garantie. Zizo, voor service en reparaties ook van laptops, pc's en gameconsoles. Ook als je ze niet bij ons hebt aangekocht.
4: Bezoek de Zizo-winkels in Bilze of Sint-Truiden. Of plan eenvoudig een afspraak online op zizo.be. Dat is Zizo met dubbele O.
3: Zizo, onze service maakt het verschil.
5: Slam Jam bij Sport FM Continu.

0: even serieus eens een keertje met de Barre de Gasolina. Weet je van 2 jaar geleden? Ze dus heeft het al mis te gaan en dan zit het er helemaal op. En dit wordt nu muziek van Crisscross Amsterdam en My Oh My.
1: Jouw grootste voor het Zuidoosten. Sport FM continu.

Crisscross Amsterdam en Mai Oh Mai. Ik ga nog een dankwoord doen naar Luc en Sandra voor mogelijk maken voor deze uitzending en ook voor 2 jaar onze sponsor te zijn. Ik zou zeggen, geniet vanaf morgen van jullie vakantie. En mij hoor je morgen terug vanaf 6 uur hier bij Sport FM Continu. We gaan eruit met White Set Fred en Living on My Dream. Tot een volgende!

0: Elk uur de hits van de wereld. Straks meer. Maar eerst het nieuws. Goedenavond.
1: In de haven van Antwerpen is vloeibaar gemaakte cocaïne gevonden in flessen zeep. Dat gebeurde al enkele weken geleden, maar het parket maakte dat nu pas bekend. De lading zat in een container uit Colombia. De douane vond de container na een tip over een sterke chemische geur. De container is daarna meegenomen voor controle. De lading bestond uit 450 dozen zeep. Hoeveel cocaïne erin zat en voor welke waarde zal nog moeten blijken. De dodelijke raid in het Nederlandse Overasselt is mogelijk vanuit ons land voorbereid. Volgens Nederlandse media verzamelden de gewapende mannen zich vooraf in een loods in België. Eerder was al gesuggereerd dat de briefing in Brussel gebeurde. De Telegraaf schrijft dat ze opdracht hadden gekregen om iedereen in het huis van een drugscrimineel te vermoorden. Op 1 september is in Overasselt uiteindelijk één man van de 51 doodgeschoten, de bewaker van dat huis. De politie pakte daarna 32 verdachten op. Het onderzoek naar de precieze toedracht van de raid loopt nog. Jehovah's getuigen mogen voortaan zelf beslissen of ze bepaalde bloedbestanddelen aanvaarden. Het gaat om rode en witte bloedcellen, bloedplaatjes en plasma. Het verbod op transfusies met vol bloed blijft bestaan. Zo versoepelt de internationale leiding van de geloofsgemeenschap haar jarenlange beleid over bloedtransfusies. Het verbod kostte alan heel wat Jehovah's getuigen het leven. En in het wielrennen heeft Lennart van Eetveld de Ronde van Slowakije gewonnen. Hij stond al sinds vrijdag aan de leiding in de rittenkoers en won nu ook de slotetappe, een zware bergrit met aankomst bergop. Lennart van Eetveld is 25. Het blijft droog, ook vannacht bij minstens 10 graden. Morgen een dag met veel zon, soms wat wolken en temperaturen tot 19 graden. Dinsdag en woensdag nog aangenaam nazomerweer met afwisselend zon en wolken en dan tot 21 graden.
2: Specialist in maatwerkkasten, dressings en keukens, Hubo Bilze. Tongersestraat 75 in Bilze. Voor al je vragen kan je ons ook bereiken op 089 41 52 35. Klus Hubo dus.
3: In Bilze hoeselt op 106.9 FM. In Tongeren-Borchloon op 107.7 FM. En wereldwijd via sportfmcontinu.be. Dit is Sport FM Continu.
4: Het Zottekot is de juiste frequentie.
5: Pick one, man.

0: formule op Sport FM Compute. Bring it on! De jaren 90.
1: Zottekot!
2: Zottekot! Het Zottekot, Johnny Geurts.
0: Het weekend is het weer boordevol met hits. Gezellig!

0: zijn die pretlichtjes in je ogen. Dat is altijd erbij als je zo de muziek uit de jaren 90 afstemt op je radiotoestel. De muziek, de gezelligheid en het avontuur.
1: Holy moly!
2: Johnny Geurts.
1: She's crazy.

0: gebeuren toch heel wat rare dingen in de wereld. Zo was er afgelopen week een man die heel hard stond te roepen in een appartementsgebouw in New York richting de maan. Hij dacht dat Janneke, jawel, die waar wij altijd over geleerd hebben, op de maan leefde.
1: Volstrekt nutteloze weetjes. Nutteloze weetjes.
0: Ja, dat die maan invloed heeft op nog andere, ja, lichtgestoorde personen is duidelijk. Want een week later was er in Philadelphia een man die heeft zitten schieten met een jachtgeweer richting de maan. Ik denk niet dat die Janneke maan geraakt heeft. Schieten en schreeuwen naar de maan kan allemaal. Ciao to the top. Dit is Tears for Fears. Ciao.

0: your weekend. That is Hate. Vrije tijdscomplex Active Tongeren biedt de perfecte combinatie tussen sport, spel en ontspanning. Ontdek een Active 3 squashbanen, 8 snoeker- en pooltafels, een trendy fitnessruimte en judozaal en maar liefst 8 bowlingbanen. Donkere gangen, rennende schimmen, lichteffecten, onheilspellende geluiden en bewapende tegenstanders. Dat kom je tegen in onze nieuwe lasergame arena. Culinair komt u aan uw trekken in de brasserie, terwijl de kids naar hartelust kunnen ravotten in de supergrote indoorspeeltuin. Voor trouw, familie en bedrijfsfeesten kan je terecht in onze feestzaal. Active, een totaalconcept in vrije tijd. Voor jong en oud. Rutterweg Tongeren, vlakbij de paardenrenbaan. Surf naar active1.be.
1: Jouw grootste van het Zuidoosten.
2: Sport FM, continu.
3: Met Johnny Gert. Als je nog een favoriete hitsingle wil aanvragen, je mag ons altijd een sms'je sturen.
4: Onze berichtencentrale is al open. SMS jouw bericht naar
5: 0499 73 39 49.

0: De frequentie van Sport FM continu.
1: De lekkerste hits.
2: Met Johnny Geurts.
0: Buitengewoon prettig dat jij van de partij bent. En ook altijd zeer leuk is onze terugblik in de tijd.
3: Het nieuws van toen.
4: Het nieuws van toen.
0: We zetten de klok terug naar 1978. Voor de kust van Bretagne in 1978 is het in de gemeente Poula de Mezou dat de olietanker Amoco Cadiz met ruim 200.000 ton ruwe olie aan de grond loopt en veroorzaakt zo een olieramp. En nog in 1978 is het sterrenvoetballer Johan Cruijff uit Nederland die zijn laatste wedstrijd met Ajax speelt tegen Bayern München. Hij verliest met 8-0.
5: 1978.
0: Het is ook in 1978 dat de uit Sicilië afkomstige broertjes Carmelo en Michelangelo een top 10 hit scoren. La Bionda. One for you, one for me.
6: Your number one hit music station.

Linda met One For You and One For Me uit 1978. Uit het lijstje van meesterlijke klassiekers, alleen maar de hits op jouw Sport FM. Continue.

0: In Hoelbeek kan je in het lokale dorpscafé Het Jonkelt genieten van diverse bieren van de tap. Een versnapering of een snack. Sandra en Luc heten je van harte welkom elke dag vanaf 11 uur. Behalve op woensdag, hun wekelijkse rustdag. Café Het Jonkelt heeft ook een ruim terras en speeltuin voor de kinderen. Café Het Jonkelt in Hoelbeek. Je voelt je er altijd thuis.
1: Sport FM continu.
2: Het zondag vooravondgevoel.
3: Het Zottekot.
2: Een hele goede avond. Welkom. Het is het Zottekot met de kuren. Zoals wij ze voor je hebben opgesteld.
3: Johnny Geurts.
4: Put on your dancing shoes and crank up the volume. As we go back

0: we houden wel van lijstjes. Zeker als het lijstjes zijn met de populairste en de grootste, de nummer 1 hits van toen.
1: Nummer 1.
2: Remember. Hitparade van toen.
3: De nummer 1.
1: Nummer 1.
0: Vandaag keren we terug naar 1996.
2: De hitparade van toen.
0: In het voorjaar staan de Party Animals op nummer 1 met Have You Ever Been Mellow? Een paar weken later worden ze afgewisseld door Fluitsma en Fantijn met 15 miljoen mensen. En ook dit is een nummer 1 hit. We schrijven 96, No Doubt, Don't Speak.

0: Met Don't Speak flitsten we terug naar de invloeden van de ska en de new wave uit het midden van de jaren 90. De muzikale wildwaterbaan van het pretpark op je radio. Het is de zondag.
1: Het zotte kop.
2: The 21 Century Adventure.
0: Och, verblindend schoon nu op de radio. Het is Selena Gomez.
3: Sport FM.

0: De jaren 60 voor jou misschien de jaren van de vrijzinnigheid? Of de jaren waarin de welvaart wel echt toenam? Brede lagen van de bevolking delen daarin auto, telefoon, televisie en koelkast. Ze doen allemaal hun intrede in menig huishouden.
1: Deze dag schrijft geschiedenis.
0: Zeg ik 1963, denk je natuurlijk aan de moord op de Amerikaanse president Kennedy. En in Afrika wordt aan het begin van de jaren 60 de ene na de andere kolonie onafhankelijk. Qua muziek heb je Elvis Presley, The Beach Boys, Procol Harum of The Beatles.
1: De retrohit. De retrohit.
0: In 1964 scoort het Amerikaanse meidengroepje The Supremes een wereldhit met

0: bijvoorbeeld ook in Engeland de top van de hitparades. Het was trouwens de eerste keer dat een Amerikaanse groep op nummer 1 kwam in Groot-Brittannië.
1: De heetste hits. Sport FM continu. Jouw grootste voor het Zuidoosten.
2: Yes, yes, here we go.
3: Great God, Marty. We've got our hurry.
1: Met Johnny Gertz.
4: We zijn goed bezig.
0: Uiteraard goed bezig. Je luistert, je geniet. Het is Sport FM. Terug naar een hit uit de jaren 80. Een filmhit van Billy Joel. Uptown Girl,
1: de film.

0: Billy Joel, Uptown Girls. Plaatje dat trouwens jaren later in 2003 nog gebruikt werd in de gelijknamige film onder regie van Boaz Yakin. Hou je een beetje van mode? Van stijl? Dan heb ik nog wat nieuws voor je.
1: Fashion and beauty.
0: Uit onderzoek is gebleken dat bijna een kwart van de vrouwen nogal moeite heeft met haar eigen uiterlijk. Al is dat in het oog van de mannen helemaal niet zo. Meer dan de helft van de vrouwen, 60% van die ondervraagde vrouwtjes, weigert gefotografeerd te worden in vakantiegarderobe. En in bikini willen ze al helemaal niet op de foto.
2: This is not a test.
0: Ruim 1 op de 10 vrouwen vindt de bovenarmen lelijk en 14% maakt zich zorgen over de vorm en ook het formaat van hun achterwerk.

0: wekelijks luistert, die kent ondertussen wel het item. Wie is het? Bezoeken vandaag een Engelse boysband.
1: Wie is het?
0: Het waren vijf jongens uit Engeland die populaire top 40 muziek maakten. Ze hebben ondertussen zo'n 12 miljoen platen verkocht over de hele wereld. 7 keer platina.
1: Wie is het?
0: De vijf boys stonden van Zuid-Afrika tot Azië en van in het Midden-Oosten tot Australië in de top 10.
2: Cijfers en feiten.
0: In Engeland scoort de boysband maar liefst 14 nummer 1 hits. Westlife. En dit is de hit single If I Let You Go.
3: This is the Johnny Gertz Radio Show.

0: I Let You Go. Wie is het? Dat was de vraag. Je kan wekelijks meespelen en dan een beetje proberen te kijken hoe het gesteld is met jouw accurate popkennis. De muziekmicroben, het hitgevoel, het is de frequentie waar je naar smacht.
1: Hello.
2: This is the police speaking.
3: Welkom in het Zottekot.
4: Pop it up!
5: Zottekot, here we go.
0: Zo'n uurtje vliegt voorbij.
6: Altijd meer muziek.
7: Meer Zottekot.
0: Nog veel plezier met de collega's. Blijf ook hangen, want ik heb nog één uitsmijter voor je klaar liggen.
8: This ain't your mama's radio station.
9: Check it out.
8: Unless you got a real cool mama.
0: Gierende gitaren op de radio van Aerosmith. Love in an elevator.

0: Dit is Sport FM Continu. Elk uur de hits van de wereld. Straks meer, maar eerst het nieuws. Goedenavond.
1: Luchtverkeersleider Sky legt een nieuw voorstel op tafel voor zijn ontevreden personeel in Charleroi. Daarbij zou iedere luchtverkeersleider vanaf 2028 nog €10.000 bruto extra per jaar op het loonbriefje krijgen. De directie hoopt met het voorstel ook het vastgelopen sociaal overleg met de vakbonden over de nachtpremies te deblokkeren. Sinds woensdag staken de luchtverkeersleiders in Charleroi elke nacht. Als ze doorzetten, zullen maandag ook weer 34 vluchten sneuvelen. In Brussel is een kind zwaar gewond na een aanrijding door een personenwagen en dat op autoloze zondag. Het ongeval gebeurde kort na de middag in het stadscentrum, niet ver van station Brussel-Zuid. Details over het ongeval zijn niet bekendgemaakt. Vorig jaar verongelukte in de hoofdstad ook een meisje op de fiets tijdens autoloze zondag. De verkiezingen in twee Duitse deelstaten lijken weer op zwaar verlies te zullen uitdraaien voor bondskanselier Friedrich Merz. Zijn christendemocratische CDU zou in deelstaat Mecklenburg-Vorpommern in het noordoosten volgens de eerste exit polls maar nipt de kiesdrempel halen. De ultrarechtse AfD zou daar op 37% uitkomen en nipt winnen voor de sociaaldemocraten van de SPD. In de deelstaat Berlijn zou de CDU van Merz volgens die eerste resultaten ook de burgemeesterpost verliezen. Daar staat de extreem linkse Die Linke voorlopig op kop en boekt de AfD minder vooruitgang. Marlen Reusser mag zichzelf opvolgen als wereldkampioene tijdrijden. In Montreal legde de Zwitserse de bijna 40 kilometer lange chrono 40 seconden sneller af dan de Britse Zoe Bagstedt, haar 14 jaar jongere uitdaagster. Reusser haalde zelfs mede-favoriete Demi Vollering in. De Nederlandse was achtste. Beste Belgische was Lotte Kopecky op plaats 6. En Mathieu van der Poel heeft een waanzinnig nummer neergezet in de slotrit van de Ronde van Luxemburg. In een etappe van 177 kilometer reed hij na 2 kilometer weg uit het peloton en bleef de volgende 175 kilometer solo voorop rijden tot de finish. De Nederlander had ook al de eerste rit gewonnen. De eindzege was daar voor de Italiaan Davide Piganzoli. De nacht is bewolkt en droog, maar flink koel bij minima rond 9 graden. Daarna beginnen we de week met veel wolken, maar na de middag ook brede opklaringen en maxima die tot 21 graden kunnen oplopen.
2: Specialist in maatwerkkasten, dressings en keukens. Hubo Bilze, Tongerse straat 75 in Bilze. Voor al je vragen kan je ons ook bereiken op 089 41 52 35. Klus Hubo dus.
3: In Bilze hoestelt op 106.9 FM. In Tongeren-Borchloon op 107.7 FM. En wereldwijd via sportfmcontinu.be. Dit is Sport FM Continu.

0: voilà, mijn fundamenten zijn bijna uitgegraven. Ze. Maar tegen dat beton maken, daar zie ik nog opstellen.
1: Maar allee, Karel, ga toch naar de betoncentrale Koopmans DC. Die staan bekend voor het leveren van stortklaar beton en stabilisé. En je kunt het er zelfs afhalen. Beton bestellen is Koopmans bellen. Betoncentrale Koopmans DC. Aan de Industrielaan te Hoeselt. Elke werkdag open vanaf 6 uur 's morgens. En zelfs op zaterdag van 6.30 uur tot 11 uur. Beton bestellen is Koopmans DC bellen. 089 32 0050.
2: Softwash Express in Hoeselt-Bilzen. Industrielaan 109 Hoeselt. Uw vooruitstrevende en milieubewuste carwash. De perfecte wellness voor uw auto. Ons voorwasprogramma samen met de drie wassystemen Basic, VIP of het unieke Nanotech zorgen voor een perfecte reiniging van uw wagen. Wij wassen uw auto met afbreekbare milieubewuste producten. Veilig voor uw autolak, velgen, schijfremmen, rubbers en ruitenwissers. Je kan er ook terecht in de drie self-washboxen. Geniet van maar liefst 2 gratis beurten bij een wasstraatabonnement van 10 wasbeurten. Bij ons gratis stofzuigen tijdens de openingsuren. Carwash Center Softwash Express. Hoeselt-Bilzen. Onklopbaar in prijs, kwaliteit en milieubewust. Simply the best.
3: Sport FM continu.

0: Ben je als DJ, danscafé, discotheek of organisator op zoek naar net dat beetje meer? AS Productions uit Mopertingen is uw partner in sound, light en vision. Andy van Sichen helpt je graag verder met persoonlijk advies en deskundige informatie. Feest, fuif of show. AS Productions is the way to go. Sound, light and vision. Your event, our mission. AS Productions. Betonweg 22 Mopertingen. Bel 0476 53 67 29 of check www.asproductions.be.
1: Zuidoost-Limburg, prettig weekend. Dit is Sport FM Continu.

0: grootste hits van dit moment hoor je hier. Iedere vrijdag van 12 tot 2. In de enige echte nationale hitparade.
1: Hitparade.
0: De Mega 40. Met Robbie van Beverdaal.

0: Voor een origineel juweel in 18 karaat goud of zilver kan u terecht in de Wijngaardstraat 10 in Münsterbelze. Bij Fransen Marcelin, verdeler van de bekendste merken. Alle juwelen in 18 karaat goud, zilver of titanium. Uurwerken van Rodania, Festina, Boccia, Lotus en Casio. Naar wens maken we van uw oud goud een nieuw juweel. Maar ook voor herstellingen kan u bij ons terecht, in eigen atelier. Juwelier en goudsmederij Fransen Marcelin. Doorlopend open van woensdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur. Zaterdag doorlopend van 9 tot 17 uur. Zondag, maandag en dinsdag gesloten. U vindt Fransen Marcelin ook op het internet. Op fransenmarcelin.be. Mail naar info@fransenmarcelin.be.
1: Oh nee, mijn scherm van mijn iPhone is gebroken.
2: Geen paniek. Bij Zizo Service Center zijn we er voor jou. Wij repareren jouw gsm snel, vakkundig en tegen een scherpe prijs. Of het nu een gebarsten scherm is, een batterij die leeg is of waterschade, onze experts staan voor je klaar. En het beste van alles, je smartphone is vaak al binnen een uur gerepareerd met originele onderdelen en met 2 jaar garantie. Zizo, voor service en reparaties ook van laptops, pc's en gameconsoles. Ook als je ze niet bij ons hebt aangekocht.
3: Bezoek de Zizo-winkels in Bilze, of Sint-Truiden. Of plan eenvoudig een afspraak online op zizo.be. Dat is Zizo met dubbele O.
2: Zizo, onze service maakt het verschil.
4: Zuidoost-Limburg, goeie avond.
5: Dit is Sport FM Continu.

0: Dit is Sport FM Continu. Elk uur de hits van de wereld. Straks meer, maar eerst het nieuws. Goedenavond.
1: Luchtverkeersleider Sky legt een nieuw voorstel op tafel voor zijn ontevreden personeel in Charleroi. Daarbij zou iedere luchtverkeersleider vanaf 2028 nog €10.000 bruto extra per jaar op het loonbriefje krijgen. De directie hoopt met het voorstel ook het vastgelopen sociaal overleg met de vakbonden over de nachtpremies te deblokkeren. Sinds woensdag staken de luchtverkeersleiders in Charleroi elke nacht. Als ze doorzetten, zullen maandag ook weer 34 vluchten sneuvelen. In Brussel is een kind zwaar gewond na een aanrijding door een personenwagen en dat op autoloze zondag. Het ongeval gebeurde kort na de middag in het stadscentrum, niet ver van station Brussel-Zuid. Details over het ongeval zijn niet bekendgemaakt. Vorig jaar verongelukte in de hoofdstad ook een meisje op de fiets tijdens autoloze zondag. De verkiezingen in twee Duitse deelstaten lijken weer op zwaar verlies te zullen uitdraaien voor bondskanselier Friedrich Merz. Zijn christendemocratische CDU zou in deelstaat Mecklenburg-Vorpommern in het noordoosten volgens de eerste exit polls maar nipt de kiesdrempel halen. De ultrarechtse AfD zou daar op 37% uitkomen en nipt winnen voor de sociaaldemocraten van de SPD. In de deelstaat Berlijn zou de CDU van Merz volgens die eerste resultaten ook de burgemeesterpost verliezen. Daar staat de extreem linkse Die Linke voorlopig op kop en boekt de AfD minder vooruitgang. Marleen Reusser mag zichzelf opvolgen als wereldkampioene tijdrijden. In Montreal legde de Zwitserse de bijna 40 kilometer lange chrono 40 seconden sneller af dan de Britse Zoe Bagstedt, haar 14 jaar jongere uitdaagster. Reusser haalde zelfs mede-favoriete Demi Vollering in. De Nederlandse was achtste. Beste Belgische was Lotte Kopecky op plaats 6. En Mathieu van der Poel heeft een waanzinnig nummer neergezet in de slotrit van de Ronde van Luxemburg. In een etappe van 177 kilometer reed hij na 2 kilometer weg uit het peloton en bleef de volgende 175 kilometer solo voorop rijden tot de finish. De Nederlander had ook al de eerste rit gewonnen. De eindzege was daar voor de Italiaan Davide Piganzoli. De nacht is bewolkt en droog, maar flink koel bij minima rond 9 graden. Daarna beginnen we de week met veel wolken, maar na de middag ook brede opklaringen en maxima die tot 21 graden kunnen oplopen.
2: Specialist in maatwerkkasten, dressings en keukens, Hubo Bilze, Tongerse straat 75 in Bilze. Voor al je vragen kan je ons ook bereiken op 089 41 52 35. Klus Hubo dus.
3: In Bilze hoestelt op 106.9 FM. In Tongeren-Borchloon op 107.7 FM. En wereldwijd via sportfmcontinu.be. Dit is Sport FM Continu.

0: vrije tijdscomplex Active Tongeren biedt u de perfecte combinatie tussen sport, spel en ontspanning. Ontdek een Active 3 squashbanen, 8 snoeker- en pooltafels, een trendy fitnessruimte en judozaal en maar liefst 8 bowlingbanen. Donkere gangen, rennende schimmen, lichteffecten, onheilspellende geluiden en bewapende tegenstanders. Dat kom je tegen in onze nieuwe lasergame arena. Culinair komt u aan uw trekken in de brasserie, terwijl de kids naar hartelust kunnen ravotten in de supergrote indoorspeeltuin. Voor trouw, familie en bedrijfsfeesten kan je terecht in onze feestzaal. Active, een totaal concept in vrije tijd. Voor jong en oud. Rutterweg Tongeren, vlakbij de paardenrenbaan. Surf naar active1.be.
1: Zuidoost-Limburg, goeie avond. Dit is Sport FM Continu.
2: Oh boy.

0: In Hoelbeek kan je in het lokale dorpscafé Het Jonkholt genieten van diverse bieren van de tap. Een versnapering of een snack. Sandra en Luc heten je van harte welkom elke dag vanaf 11 uur. Behalve op woensdag, hun wekelijkse rustdag. Café Het Jonkholt heeft ook een ruim terras en speeltuin voor de kinderen. Café Het Jonkholt in Hoelbeek. Je voelt je er altijd thuis.
1: Sport FM continu.

0: Dit is Sport FM Continu. Elk uur de hits van de wereld. Straks meer, maar eerst het nieuws. Goedenavond.
1: Luchtverkeersleider SKAES legt een nieuw voorstel op tafel voor zijn ontevreden personeel in Charleroi. Daarbij zou iedere luchtverkeersleider vanaf 2028 nog 10.000 euro bruto extra per jaar op het loonbriefje krijgen. De directie hoopt met het voorstel ook het vastgelopen sociaal overleg met de vakbonden over de nachtpremies te deblokkeren. Sinds woensdag staken de luchtverkeersleiders in Charleroi elke nacht. Als ze doorzetten, zullen maandag ook weer 34 vluchten sneuvelen. In Brussel is een kind zwaar gewond na een aanrijding door een personenwagen en dat op autoloze zondag. Het ongeval gebeurde kort na de middag in het stadscentrum, niet ver van station Brussel-Zuid. Details over het ongeval zijn niet bekendgemaakt. Vorig jaar verongelukte in de hoofdstad ook een meisje op de fiets tijdens autoloze zondag. De verkiezingen in twee Duitse deelstaten lijken weer op zwaar verlies te zullen uitdraaien voor bondskanselier Friedrich Merz. Zijn christendemocratische CDU zou in deelstaat Mecklenburg-Vorpommern in het noordoosten volgens de eerste exit polls maar nipt de kiesdrempel halen. De ultrarechtse AfD zou daar op 37% uitkomen en nipt winnen voor de sociaaldemocraten van de SPD. In de deelstaat Berlijn zou de CDU van Merz volgens die eerste resultaten ook de burgemeesterpost verliezen. Daar staat de extreem linkse Die Linke voorlopig op kop en boekt de AfD minder vooruitgang. Marlen Reusser mag zichzelf opvolgen als wereldkampioene tijdrijden. In Montreal legde de Zwitserse de bijna 40 kilometer lange chrono 40 seconden sneller af dan de Britse Zoe Bagstedt, haar 14 jaar jongere uitdaagster. Reusser haalde zelfs mede-favoriete Demi Vollering in. De Nederlandse was achtste. Beste Belgische was Lotte Kopecky op plaats 6. En Mathieu van der Poel heeft een waanzinnig nummer neergezet in de slotrit van de Ronde van Luxemburg. In een etappe van 177 kilometer reed hij na 2 kilometer weg uit het peloton en bleef de volgende 175 kilometer solo voorop rijden tot de finish. De Nederlander had ook al de eerste rit gewonnen. De eindzege was daar voor de Italiaan Davide Piganzoli. De nacht is bewolkt en droog, maar flink koel bij minima rond 9 graden. Daarna beginnen we de week met veel wolken, maar na de middag ook brede opklaringen en maxima die tot 21 graden kunnen oplopen.
2: Specialist in maatwerkkasten, dressings en keukens, Hubo Bilze. Tongerse straat 75 in Bilze. Voor al je vragen kan je ons ook bereiken op 089 41 52 35. Klus Hubo dus.
3: In Bilze hoestelt op 106.9 FM. In Tongeren-Borgloon op 107.7 FM. En wereldwijd via sportfmcontinu.be. Dit is Sport FM Continu.
4: Lekker, lekker. Koffiebreek met Jan Steen. Lekker, lekker.

lekkere van Hermans. Om deze koffiebreak te starten. Je kent hem zeker en vast nog van zijn allergrootste hit No Milk Today. Deze keer had hij het over Can't You Hear My Heartbeat? Nee, we see lots of coffee.

Follow Us in this Coffee Break. Yes, de Franse Amanda Lear. I will follow you, yes, yes, yes. Ooit was er een beetje twijfel of het nu wel een man of een vrouw was, maar het is wel degelijk een vrouw hoor, want ze zong, of ze danste zelfs in de Crazy Horse in Parijs. En ze was ook een tijdje het liefje van David Bowie. Oftewel moet hij zich vergist hebben, dat weet ik niet hoor.

some love and understanding in this coffee break. Dat kregen we van Cher. Daarvoor konden we meefluiten met Nick Kershaw en In the Riddle. Nu kunnen we meezingen met Wiltura.

content als een klein kind dat ABBA weer herbegonnen is. Don't shut me down. Daarvoor Wiltura. En als de zomer weer voorbij zal zijn. Ah, Wil. Is al een tijdje voorbij, hoor. Het weer is er naar oog. Het is herfst. Maar een goede koffiebreak doet echt deugd.

formatie uit Londen afkomstig. En de naam, ja, die bevestigt het, hè. London Beat. Beats from London. Een sms'je van, ja, de zomer mag dan al voorbij zijn, maar You Bring on the Sun, ja, ja, Hotel, een stukje, ja, Piratenstation instrumentaal van André Mos.

deze nog een keertje terug te horen. Hè. Mary McGregor en Torn To Be Lovers. Ja, ze zongen eigenlijk al vanaf 6 jaar in een teenagerband hoor. Maar al hier was dat een beetje een one-hit wonder. Deze Torn Between Two Lovers. Op zijn Belgisch nu met One Ton.

Nederlandse Love. Daarvoor de Belgische Wontonton. Klein stapje natuurlijk, hè. Maar ik zag hier een belletje staan. Dus dacht ik aan Tingelingeling van Love. En ook aan deze Ring My Bell van

Short uit Memphis, Tennessee. En Ring My Bell. En als ik hier dat belletje doe gaan, dan is dat gewoon weg om een koffietje te vragen.

lekkere meezanger uit de 70s. Volgens YMCA is het Village People. Ja, en volgens mij ook hoor. Maar de koffiebrek, die zit erop. Dus ik muis er van onder. Maak er nog een prettige dag van. En een beetje lief zijn voor elkaar, hè.

0: Dit is Sport FM Continu. Elk uur de hits van de wereld. Straks meer, maar eerst het nieuws. Goedenavond.
1: Luchtverkeersleider Sky legt een nieuw voorstel op tafel voor zijn ontevreden personeel in Charleroi. Daarbij zou iedere luchtverkeersleider vanaf 2028 nog €10.000 bruto extra per jaar op het loonbriefje krijgen. De directie hoopt met het voorstel ook het vastgelopen sociaal overleg met de vakbonden over de nachtpremies te deblokkeren. Sinds woensdag staken de luchtverkeersleiders in Charleroi elke nacht. Als ze doorzetten, zullen maandag ook weer 34 vluchten sneuvelen. In Brussel is een kind zwaar gewond na een aanrijding door een personenwagen en dat op autoloze zondag. Het ongeval gebeurde kort na de middag in het stadscentrum, niet ver van station Brussel-Zuid. Details over het ongeval zijn niet bekendgemaakt. Vorig jaar verongelukte in de hoofdstad ook een meisje op de fiets tijdens autoloze zondag. De verkiezingen in twee Duitse deelstaten lijken weer op zwaar verlies te zullen uitdraaien voor bondskanselier Friedrich Merz. Zijn christendemocratische CDU zou in deelstaat Mecklenburg-Vorpommern in het noordoosten volgens de eerste exit polls maar nipt de kiesdrempel halen. De ultrarechtse AfD zou daar op 37% uitkomen en nipt winnen voor de sociaaldemocraten van de SPD. In de deelstaat Berlijn zou de CDU van Merz volgens die eerste resultaten ook de burgemeesterpost verliezen. Daar staat de extreem linkse Die Linke voorlopig op kop en boekt de AfD minder vooruitgang. Marlene Reusser mag zichzelf opvolgen als wereldkampioene tijdrijden. In Montreal legde de Zwitserse de bijna 40 kilometer lange chrono 40 seconden sneller af dan de Britse Zoe Bagstedt, haar 14 jaar jongere uitdaagster. Reusser haalde zelfs mede-favoriete Demi Vollering in. De Nederlandse was achtste. Beste Belgische was Lotte Kopecky op plaats 6. En Mathieu van der Poel heeft een waanzinnig nummer neergezet in de slotrit van de Ronde van Luxemburg. In een etappe van 177 kilometer reed hij na 2 kilometer weg uit het peloton en bleef de volgende 175 kilometer solo voorop rijden tot de finish. De Nederlander had ook al de eerste rit gewonnen. De eindzege was daar voor de Italiaan Davide Piganzoli. De nacht is bewolkt en droog, maar flink koel bij minima rond 9 graden. Daarna beginnen we de week met veel wolken, maar na de middag ook brede opklaringen en maxima die tot 21 graden kunnen oplopen.
2: Specialist in maatwerkkasten, dressings en keukens. Hubo Bilze, Tongerse straat 75 in Bilze. Voor al je vragen kan je ons ook bereiken op 089 41 52 35. Klus Hubo dus.
3: In Bilze hoestelt op 106.9 FM. In Tongeren-Borchloon op 107.7 FM. En wereldwijd via sportfmcontinu.be. Dit is Sport FM Continu.
4: Welkom in de vorige eeuw. DJ Bobby neemt je mee terug in de tijd.

van toen. Met een DJ uit het verleden. DJ Bobby neemt je mee terug in de tijd. Welkom in de voor.

0: Dit is Sport FM Continu. Elk uur de hits van de wereld. Straks meer, maar eerst het nieuws. Goedenavond.
1: Luchtverkeersleider SkyTeam legt een nieuw voorstel op tafel voor zijn ontevreden personeel in Charleroi. Daarbij zou iedere luchtverkeersleider vanaf 2028 nog 10.000 euro bruto extra per jaar op het loonbriefje krijgen. De directie hoopt met het voorstel ook het vastgelopen sociaal overleg met de vakbonden over de nachtpremies te deblokkeren. Sinds woensdag staken de luchtverkeersleiders in Charleroi elke nacht. Als ze doorzetten, zullen maandag ook weer 34 vluchten sneuvelen. In Brussel is een kind zwaar gewond na een aanrijding door een personenwagen en dat op autoloze zondag. Het ongeval gebeurde kort na de middag in het stadscentrum, niet ver van station Brussel-Zuid. Details over het ongeval zijn niet bekendgemaakt. Vorig jaar verongelukte in de hoofdstad ook een meisje op de fiets tijdens autoloze zondag. De verkiezingen in twee Duitse deelstaten lijken weer op zwaar verlies te zullen uitdraaien voor bondskanselier Friedrich Merz. Zijn christendemocratische CDU zou in deelstaat Mecklenburg-Vorpommern in het noordoosten volgens de eerste exit polls maar nipt de kiesdrempel halen. De ultrarechtse AfD zou daar op 37% uitkomen en nipt winnen voor de sociaaldemocraten van de SPD. In de deelstaat Berlijn zou de CDU van Merz volgens die eerste resultaten ook de burgemeesterpost verliezen. Daar staat de extreem linkse Die Linke voorlopig op kop en boekt de AfD minder vooruitgang. Marlen Reusser mag zichzelf opvolgen als wereldkampioene tijdrijden. In Montreal legde de Zwitserse de bijna 40 kilometer lange chrono 40 seconden sneller af dan de Britse Zoe Bagstedt, haar 14 jaar jongere uitdaagster. Reusser haalde zelfs mede-favoriete Demi Vollering in. De Nederlandse was achtste. Beste Belgische was Lotte Kopecky op plaats 6. En Mathieu van der Poel heeft een waanzinnig nummer neergezet in de slotrit van de Ronde van Luxemburg. In een etappe van 177 kilometer reed hij na 2 kilometer weg uit het peloton en bleef de volgende 175 kilometer solo voorop rijden tot de finish. De Nederlander had ook al de eerste rit gewonnen. De eindzege was daar voor de Italiaan Davide Piganzoli. De nacht is bewolkt en droog, maar flink koel bij minima rond 9 graden. Daarna beginnen we de week met veel wolken, maar na de middag ook brede opklaringen en maxima die tot 21 graden kunnen oplopen.
2: Specialist in maatwerkkasten, dressings en keukens. Hubo Bilze, Tongerse straat 75 in Bilze. Voor al je vragen kan je ons ook bereiken op 089 41 52 35. Klus Hubo dus.
3: In Bilze hoestelt op 106.9 FM. In Tongeren-Borgloon op 107.7 FM. En wereldwijd via sportfmcontinu.be. Dit is Sport FM Continu.
4: Welkom in de vorige eeuw. DJ Bobby neemt je mee.

0: Dit is Sport FM Continu. Elk uur de hits van de wereld. Straks meer, maar eerst het nieuws. Goedenacht.
1: Luchtverkeersleider Sky legt een nieuw voorstel op tafel voor zijn ontevreden personeel in Charleroi. Daarbij zou iedere luchtverkeersleider vanaf 2028 nog 10.000 euro bruto extra per jaar op het loonbriefje krijgen. De directie hoopt met het voorstel ook het vastgelopen sociaal overleg met de vakbonden over de nachtpremies te deblokkeren. Sinds woensdag staken de luchtverkeersleiders in Charleroi elke nacht. Als ze doorzetten, zullen maandag ook weer 34 vluchten sneuvelen. In Brussel is een kind zwaar gewond na een aanrijding door een personenwagen en dat op autoloze zondag. Het ongeval gebeurde kort na de middag in het stadscentrum, niet ver van station Brussel-Zuid. Details over het ongeval zijn niet bekendgemaakt. Vorig jaar verongelukte in de hoofdstad ook een meisje op de fiets tijdens autoloze zondag. De verkiezingen in twee Duitse deelstaten lijken weer op zwaar verlies te zullen uitdraaien voor bondskanselier Friedrich Merz. Zijn christendemocratische CDU zou in deelstaat Mecklenburg-Vorpommern in het noordoosten volgens de eerste exit polls maar nipt de kiesdrempel halen. De ultrarechtse AfD zou daar op 37% uitkomen en nipt winnen voor de sociaaldemocraten van de SPD. In de deelstaat Berlijn zou de CDU van Merz volgens die eerste resultaten ook de burgemeesterpost verliezen. Daar staat de extreem linkse Die Linke voorlopig op kop en boekt de AfD minder vooruitgang. Marlen Reusser mag zichzelf opvolgen als wereldkampioene tijdrijden. In Montreal legde de Zwitserse de bijna 40 kilometer lange chrono 40 seconden sneller af dan de Britse Zoe Bagstedt, haar 14 jaar jongere uitdaagster. Reusser haalde zelfs mede-favoriete Demi Vollering in. De Nederlandse was achtste. Beste Belgische was Lotte Kopecky op plaats 6. En Mathieu van der Poel heeft een waanzinnig nummer neergezet in de slotrit van de Ronde van Luxemburg. In een etappe van 177 kilometer reed hij na 2 kilometer weg uit het peloton en bleef de volgende 175 kilometer solo voorop rijden tot de finish. De Nederlander had ook al de eerste rit gewonnen. De eindzege was daar voor de Italiaan Davide Piganzoli. De nacht is bewolkt en droog, maar flink koel bij minima rond 9 graden. Daarna beginnen we de week met veel wolken, maar na de middag ook brede opklaringen en maxima die tot 21 graden kunnen oplopen.
2: Specialist in maatwerkkasten, dressings en keukens, Hubo Bilze. Tongerse straat 75 in Bilze. Voor al je vragen kan je ons ook bereiken op 089 41 52 35. Klus Hubo dus.
3: In Bilze hoestelt op 106.9 FM. In Tongeren-Borgloon op 107.7 FM. En wereldwijd via sportfmcontinu.be. Dit is Sport FM Continu.